0: Het is 2:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Spanje zijn meer dan 20 vluchten op de luchthaven van Barcelona geannuleerd door hevige regenval. De weerdienst heeft er code rood afgekondigd gisteravond. Op heel wat plaatsen in de regio rond Barcelona was er wateroverlast. En de hulpdiensten zouden ook nog op zoek zijn naar iemand die door het water is meegesleurd. In Valencia, wat zuidelijker aan de oostkust, waren er problemen door stormweer en hevige regenval. Ook daar was de luchthaven een tijdje gesloten. En volgens de Spaanse weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. In Nepal zijn nog altijd 6.150 mensen vermist na de overstromingen van eind augustus. Dinsdag stond de teller nog op 5.179 vermisten, maar dat aantal werd door de Nepalese rampenbestrijdingsdienst nog opgetrokken. Aan de Chinese kant van de grens zijn er nog iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens de Nepalese regering is de ramp een gevolg van de opwarming van de aarde, waardoor de gletsjers in het Himalaya-gebergte sneller smelten. De ramp met de vloedgolf heeft ook enorm veel materiële schade veroorzaakt. De heropbouw zou naar schatting meer dan 4 miljard euro kosten. Voetbal dan. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisteravond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht iets beter, met dan uiteindelijk toch nog één doelpunt van Svetkovic. Ook Anderlecht-doelman Colin Kozemans zag dat Anderlecht in de eerste helft heel slecht voor de dag kwam.
1: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noorden en noordwesten. Minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima tot 19 graden overdag. Fijne nacht nog. En meer vind je ook altijd in de app van VRT Nieuws.

0: dus 3 uur en heel goedenacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De Amerikaanse president Donald Trump heeft er gisteren mee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: No, I think it's laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: Macklemore schenkt zijn opbrengsten als voorprogramma tijdens de tournee van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. Hij wil het gesprek weer laten gaan over de echte slachtoffers, schrijft hij. En dat zijn de Palestijnen die nog altijd gedood worden door het Israëlische leger en in verdrukking moeten leven. Alles wat hij tot nu verdiend heeft met de Loop Tour van Ed Sheeran schenkt hij aan organisaties die in Gaza voedsel, medicijnen of andere hulp leveren. Macklemore werd geweerd voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium opkomt voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in het voorprogramma en ook de begeleidingsband van Ed Sheeran zelf om op te stappen en niet meer mee te werken aan de resterende concerten. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren gisterenavond. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Die ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter. Daarin viel nog een doelpunt van Svetkovic. Anderlecht-doelman Colin Kosemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Vannacht nog kans op een bui in het noord en noordwesten. Minima rond 14 graden de komende uren. De dag begint dan droog straks met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Temperaturen overdag tot 19 graden. Fijne nacht nog. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

Irena, als ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Wij hadden allebei gedacht, het komt vanzelf er als je wacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Hier sta ik als een stuk idioot, mezelf moed in te spreken.

been gaan. Ik heb nog zo mijn best gedaan om niet mijn eigen weg te gaan en om jou tegemoet te komen. Het heeft wel niet erg lang geduurd, de dromen die ik had weggestuurd hebben me weer meegenomen. Ik speelde in die korte tijd dat we te samen waren,

mee die spelen heeft geen zin. We wisten het van in het begin en duurde langer dan we dachten. En als ik eindelijk weg zal zijn, dan zal je huilen van de pijn en je zal op me blijven wachten. Maar dan komt er een andere man en die zal jou verwennen. Hij zal je leren kennen, je geven al wat ik niet kan.

speel nu wel de harde maar. Ik voel me leeg, ik weet niet waar. De man van vroeger is gebleven. Ik voel wel dat het zinloos is, omdat ik het vertrouwen mis om met mezelf alleen te leven.

ik je zo voor mij zie staan, dan weet ik dat ik weg moet gaan. Ik ben al veel te lang gebleven. Misschien heb jij te veel verwacht. Misschien heb ik te lang gedacht. Wat je vraagt, kan ik niet geven. Morgenochtend zal ik dan mijn spullen samen rapen. Terwijl jij ligt te slapen, ik zal zo stil zijn als ik kan. Er is zoveel nog dat ik zeggen wou. Alleen nog dit, Helena. Het was goed, Helena.

0: is 4 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In de buurt van Barcelona in Spanje is een dode gevallen door de hevige regenval daar gisteravond. De man werd in zijn auto meegesleurd door een rivier en later levenloos gevonden. Op verschillende plaatsen langs de kust in het oosten van Spanje veroorzaakte het noodweer overstromingen. Op de luchthaven van Barcelona werden meer dan 20 vluchten geannuleerd door het noodweer. En ook in Valencia ging de luchthaven een tijdje dicht. Volgens de Spaanse Weerdienst zou het vandaag ook nog hevig kunnen regenen in grote delen van Spanje. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij is niet blij met de toenadering tussen de EU en Canada. Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Al is het niet meteen duidelijk wat dat precies inhoudt. In ieder geval zijn er wel plannen voor meer samenwerking en vrijere handel tussen de EU en Canada. Trump zei op een campagnemoment dat hij dat belachelijk vindt en dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel.
1: Nou, ik denk dat het laughable. Look, the whole thing with Canada. Canada has been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe.
0: In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd gisteravond verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Het ging dan ook rusten met een 0-2 achterstand. In de tweede helft speelde Anderlecht beter en kon het ook scoren via Svetkovic. Anderlecht doelman Colin Kozemans.
2: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. En ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: De komende uren minima rond 14 graden. De dag begint droog met zon en wolken. Maar vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Maxima rond 19 graden overdag. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

5 uur thuis met een kafaar. Gesuis in mijn oren, jeuk in mijn haar. Alleen in bed, de lakens schoor. Kan niet slapen, ik zit erdoor. Ik steek er eentje op, nee. Het pakje leeg, op van de zenuwen. Overal Kleenex en leeg goed. Ik ben alleen, heel alleen.

0: de muren bewegen. Alcohol, ik kan er niet tegen. In alle hoekjes, aan alle kantjes, zie ik roze olifantjes.
1: En toen, wat heb je toen gedaan?
0: De radio weer aan.

0: Dus ik moet op pad voor een cognac of koffie zwart. Ik rijd door het rood, een agent. Het is beter dat ik kalm ben. Wat Dalida in stilte doet, doet zondagsblad in de ochtendgloed. Ik zet mijn eend een beetje vreemd.
1: Hela, hela, wat is dat dan?
0: Dicht bij de post, een kleine bar. Ik glij naar binnen, zet me daar. Achterin met loesje smoe, vier heren pokeren kil en koel. In dat hoekje, naar ik meen, zo mooi, zo blond en zo alleen. Champagne, zegt ze, ik wil best. 500, zegt ze, het is al wat me rest.
2: En hoe gingen jullie daar naartoe?
0: Mijn wagen. Ja, het was zelf een liedje nog op de radio.

0: en de verkalking.
1: 7 uur, het hotel. Ik betaal, maak er kort. Waar is mijn geld? Het is ambetant, het is slecht gesteld. Comedian, de mond is rood, blonde stoot. Cross your heart van de bruid. Stekend wit op bruine huid. De nylonkousen glijden uit. Haar nagels krijsen, dat smaakt. De luiken rammelend, bed dat kraakt. Allebei alleen, de lakens goor. Mijn vingers glijden overal door. Ze doet alsof, ik voel me een sul. Haar blauwe ogen staan op nul. Maar de zakenvrouw in dat kille blauw zegt

0: Hele goede morgen, VRT Nieuws met Eva van Dijk. De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten, als reactie op de toenadering tussen de Europese Unie en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. Trump zei dat hij kan reageren met extra importheffingen of het totaal verbreken van de handel. En in de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse Centrale Bank de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de Verenigde Staten te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen, maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een particuliere drone en de politie heeft de dronepiloot gevat. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Dat is procedure, zegt Kurt Verwillige van luchtverkeersleider Skies.
2: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Gisteravond is ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict over de nachtpremies. 28 vluchten waren gisteravond getroffen, deze ochtend nog 16. In de Europa League heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer dan. De dag begint droog met zon en wolken. Vanaf de middag wordt het zwaar bewolkt met regen of buien vanaf het westen. Het wordt tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: is 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Lode Roels. Gemeenten moeten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparanter zijn over trajectcontroles, zal het draagvlak vergroten, zegt de minister.
1: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd. Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen en bij een ander toestel moesten de passagiers van boord gaan. De drone bleek van een privépersoon te zijn. De piloot ervan mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is er trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer omdat er een sociaal conflict is over de nachtpremies. 28 vluchten werden getroffen en vanochtend nog eens 16 vluchten. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd en dat voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft erg hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
2: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Intussen heeft de Amerikaanse president Trump ermee gedreigd om de handel met de Europese Unie volledig stop te zetten. Hij doet als reactie op de toenadering tussen de EU en Canada. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Trump zei daarop dat hij kan reageren met extra importheffingen of zelfs het verbreken van alle handel. Sport in de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepsmatch verloren. Het Franse Olympique Lyon was met 1-2 te sterk. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat zegt ook doelman Colin Kozemans.
3: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Eigenlijk moeten we gewoon zo 90 minuten spelen elke keer.
0: Het weer vandaag is nog droog en een gesluierde zon, nadien meer regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen start ook met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Lode. Radio BNE. Een fijne donderdagmorgen, de koffie smaakt naar meer en dat zal hier ook zo zijn met de muziek op Radio BNE. Heel fijn dat je ook al wakker bent.
5: Radio BNE, klaar wakker.
6: Herbert Verhaag.

De twee verliefde ogen van Wiltura werden er ineens vier, want Corrie Konings zong ook mee. En die versie komt terecht op haar duettenalbum Corrie met en voor vrienden. Het is 6:07. Van wie mag ik al een bericht verwachten op mijn laptop? Wat doe jij vandaag? Waar ben je aan het luisteren? Of wat is het lied van je leven? Via Radio BNE op VRT Max kan je mij rechtstreeks bereiken hier in de studio. Hou je vooral niet in, hè?

Benny King kwam hier deze week al eens voorbij met zijn groep The Drifters en Save the Last Dance for Me. En vanmorgen was hij er solo bij met zijn grootste hit uit 1961, Stand By Me. Zou Robbie Longo op dit vroege uur al in de cabine van zijn truck zitten? Nou, het zou best kunnen, hè. En daarnaast kan die Vlaamse cowboy ook een aardig stukje zingen. Die a Happy Man.

Robbie Longo viert zijn 15e carrièreverjaardag op 16 januari in de Plom Plom in Ninove. 17 september vandaag en die dag in 1958 werd de eerste aflevering van Pipo de Clown uitgezonden op de Nederlandse televisie. Ja, natuurlijk zit daar muziek in. Dit zijn Pipo de Clown, Mama Lou en het kinderkoor Zingende Jeugd.

En s'avonds op een pleintje stroomt toegeacht publiek. Ik tover een konijntje, maak op een zacht muziek. Dan eet ik zeep met mandemond, mijn oren blazen bellen. Ik duik een kopje op de grond.

ILO tot 6:50. Rita van den Dries uit Ledegem is al begonnen aan haar strijk, zie ik. Veel plezier. Maar Céline Dion ligt vermoedelijk nog te pitten in Le Royal Monceau, het poepchique hotel in Parijs waar ze verblijft tijdens haar comeback tour. Voor velen onder ons was dit hier de eerste kennismaking met haar in 88. Toen won ze het Songfestival voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi.

Boudewijn de Groot, deze week brengt zijn zoon Marcel 4 dagen na elkaar de liedjes van vader in Vlaamse zalen. Vandaag in Sijsselen, morgen is Beersen aan de beurt, zaterdag in Gerardsbergen en zondag speelt hij in Zevelgem.

0: Two Man Sound. En daarmee is Jan de Smet klaarwakker aan het worden in Knokke Heist. Hij luistert eerst een uur in zijn bed, lekker soezen. En om 7 uur stapt hij eruit. Bedankt voor jouw bericht. Op de A12 richting Brussel is in Aartselaar 1 rijstrook versperd door een ongeval. En het is ook file rijden naar Antwerpen al op de E313 vanaf Massenhoven. Reken daar 20 minuten extra.
1: Radio B.

niks te kort, niks te kort. Op van die dagen weet ik zeker dat het altijd beter wordt. Op zomerdagen laat ik alles los, pa.

beschrijving van hoe je die zomerdagen kan beleven. Voor volgende week staat er allicht een nazomerse periode op de weerkaarten. Ik hoop dat onze weerman David dat kan bevestigen rond 7:15.

CCR met een cover uit de jaren 50, waarmee ze indruk maakten op het legendarische Woodstock Festival in de zomer van 69. Het is nog altijd week van de sauna, hè? En straks, in gewoon genieten en goedgezind, kan je weer een saunabezoek voor twee winnen. Doe je dat in je blootje of niet? Even opgezocht, kijk je puur naar gezondheid, doe het dan naakt. Je bloedsomloop verbetert zo, je huid kan optimaal ademen en je zweet verdampt sneller. Maar als je naakt niet op je gemak bent, heb je zeker ook baat bij een gekleed saunabezoek.

Wijlen, Max Werner, een Noorderbuur die ook de zanger, drummer en percussionist van de groep Kajak was. Het is 7:10. Hoe ben jij opgestaan? Gewoon? Goed? Of beter dan goed, zoals Gary Hager?

0: Connie Francis. Het is 7:14 en hij was al aan het meezingen. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ochtendhumeur is onbestaande voor jou?
1: Nee, dat heb ik nooit, ja.
0: Heerlijk.
1: Ik zou anders ook een slechte ochtendweerman zijn als je met een ochtendhumeur opstaat. Ik sta vroeg op. Net zoals hij, doe ik dat met plezier.
0: Ja, ja. De foto's bekeken op VRT Nieuws van de waterhoos gisteren.
1: Ja, ja, mooi.
0: Prachtig.
1: Ja, vooral met dat zonlicht daarop en allemaal. Was echt mooi. Ik had de indruk, maar dat is zeer moeilijk te zien op een foto, dat het misschien zelfs niet onder een bui was. Wat ik, meestal als je water, als ik waterhozen of foto's van zien, of dan gaat dat heel vaak met een, of meestal zelfs met een buigpaard. Mm-hmm. Maar ik weet het, ik kan ernaast zitten, hè, maar ik had nu de indruk dat nu niet het geval was. Dus ja, los van de zeer mooie foto vond ik dat toch wel opvallend. Het kan zijn dat er wel, maar ik zag op de radar ook niet zoveel buien langs de kust, of zelfs geen.
0: Nou, eentje in de pannen, heb ik zelf ondervonden.
1: Ja, misschien kwam het dan vandaar. Ik heb er gisteren in Oostende nauwelijks of geen gehad. Maar goed, ja, vandaag wel nattigheid op het programma. Vooral in het westen en vooral vanaf de middag. Dus eerst nog niet. Opklaringen, wolkenvelden die belangrijker worden. Hè. De bewolking neemt toe. Vandaag de temperatuur schommelt rond 18, 19 graden. De regenzone komt, zoals gezegd, ongeveer rond de middag aan. Of een beetje ervoor, dat kan 10:00 zijn op sommige plaatsen aan zee of 11:00. Later voor middag of middag krijgen we daar de eerste regen. Dan gaat die heel traag naar het oosten. In de loop van de namiddag, later namiddag ook in het centrum. En het oosten, ja, dat is eigenlijk pas vanavond, het zuidoosten ook, dat die regenzone daar aankomt, trekt dan verder naar Duitsland, traag. In het westen is het dan alweer droger, verschijnen dan alweer de eerste opklaringen. Mm-hmm. S'avonds met volgende nachttemperaturen rond een graad of 10, 11. Met opklaringen dus vanuit het westen en het oosten nog wel langdurig bewolkt weer. En morgen zitten we rond 19 à 20 graden. Overwegend droog. Een lokale bui kan, vooral dichter bij de kust. En dan zaterdag een beetje lichte regen hier en daar met een wisselende tot zwaar bewolkte hemel. Zwak front dat passeert met wat warmer lucht, want we gaan naar 21 of 22 graden. En dan zondag, dan krijgen we meer regen. Het is ook niet dat er heel veel uitvalt. Maar zeker de nacht van zaterdag op zondag, begin van zondag ook, periode met regen. En dan wordt het opnieuw zo goed als droog. In de loop van de dag, vooral in de loop van de namiddag en avond, met opklaringen en temperaturen dan rond de 19 à 20 graden. De wind is ook een factor van belang. Dat is vandaag tot en met zaterdag zo. Met rukwinden aan de kust tot 50, 55 kilometer per uur. Zaterdag kan dat 60 zijn. Dat is meestal een wind die uit het zuidwesten komt. In het binnenland is dat een windkracht 3 tot 4 op die dagen. Vanaf zondag of de laatste maandag wordt het rustiger. En dan zijn we vertrokken. Dat blijft zo op de kaarten voor een droge week. Met vaak zonnige perioden. Dinsdag en woensdag kan dat soms wat minder zijn. Op sommige plaatsen dat er wat meer wolken hangen. Maar zeker de tweede helft van de week lijkt toch wel op de meeste plaatsen veel zon op te leveren. En het kwik blijft niet achter. 21, 22 graden dinsdag, woensdag. En dan gaat het zelfs opnieuw naar 3,24 donderdag en vrijdag. En dat houden we aan het laatste weekend van september. Misschien dat de laatste dagen van september dat het dan weer een beetje zou kunnen afkoelen of dat er een bui valt, dat zien we later nog wel. Maar in elk geval, die mooie week of die droge week, dat lijkt toch wel bevestigd.
0: Daar kijken we naar uit. Dankjewel, tot straks, 7:15.
1: Tot dan.

Sam Goris en de stemmen van Impact. En straks rond 7:15 is er weer het lied van je leven. Je hoort er een paar noten van en de herinneringen komen meteen naar boven. Ik zou het bijzonder fijn vinden als je het zelf eens aanvraagt in Klaarwakker. Dat kan door mij een bericht te sturen via Radio BN1 op VRT Max.

0: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
1: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
0: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
2: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
6: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
7: Klaar?
6: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
7: Ja?
6: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
7: Nog mee?
6: Op alle SUV's een overnamebonus van 7000 euro bovenop de waarde van uw wagen.
7: Gaat het nog?
6: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
7: Kortom?
6: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
7: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
6: Peugeot.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: geen nieuws met Lode Roels. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd tegen de zin van president Trump. Minister De Ridder van Mobiliteit wil dat gemeenten duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. En in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. Goedemorgen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS te drukken, want die blijft te hoog. De beslissing is tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De oorlog in Iran en de olieprijzen die daar door de hoogte zijn ingeschoten zorgen voor een hoog inflatiecijfer. Het leven blijft hier maar duurder worden in de VS en dat wil de centrale bank onder controle krijgen. De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen of wagens. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter, Kevin Warsh, zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat die inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven snel veel lager moeten worden omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook een impact bij ons. Vooral voor beleggers is dit op korte termijn niet zo'n positief nieuws. Dat zegt Erik Schulli, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
2: Voor de beleggers is die renteverhoging in eerste instantie geen goed nieuws. Aandelenbeurzen reageerden gisteravond nadat het besluit bekend werd gemaakt dan ook negatief. Dat is niet onlogisch, omdat ja, wanneer de rente wordt opgetrokken, dan wordt het voor beleggers misschien iets attractiever om te kiezen voor de veilige korte termijnrente eerder dan voor de risicovollere beurzen.
0: President Trump dreigt er intussen mee om de handel met Europa stop te zetten, nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als geassocieerd lid van de Europese Unie. Trump vindt dat belachelijk, zegt hij. Als het zover komt, dan is het een vijandige daad en dan komen er hogere invoerheffingen of dan leg ik de handel met de EU helemaal stil, zegt hij.
3: No, I think it's laughable. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: In eigen land moeten gemeenten veel duidelijker zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. Dat zegt minister van Mobiliteit Annick de Ridder. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut FIAS. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen schatten dit jaar 121 miljoen euro te innen via snelheidsboetes. De minister kan gemeenten niet verplichten hoe ze dat geld gebruiken, maar zal wel nieuwe richtlijnen opstellen. En ze wil vooral meer begrip creëren bij burgers over snelheidscontrole, zegt ze.
4: De goede praktijk is natuurlijk dat men terug minstens een deel van die inkomsten opnieuw investeert in verkeersveiligheid, in het veiliger maken van kruispunten, van schoolomgevingen. Want dan ga je natuurlijk ook het draagvlak opnieuw verhogen. Hoe meer draagvlak, hoe meer de mensen ook inzien van oké, dit is echt een gevaarlijke omgeving om te snel te rijden. En we zien ook dat die boetes, als we gepakt worden, ook opnieuw worden geïnvesteerd in verkeersveiligheid. Ja, dan gaat dat draagvlak ook groter worden.
0: Op de luchthaven van Charleroi is gisteren een drone onderschept. Het ging om een drone van een privépersoon. De politie heeft de piloot ervan kunnen vatten. Het vliegverkeer is een half uur lang stilgelegd, zegt Kurt Verwilge van luchtverkeersleider Skies.
5: Onmiddellijk is ook de rogue drone procedure van start gegaan. Dat is een procedure die eigenlijk 30 minuten duurt, waarbij er wordt gewacht tot elke drone uit de onmiddellijke omgeving van een vliegveld weg is. Dan is er ook geen vliegverkeer mogelijk in die periode. We willen er toch wel op wijzen dat vliegen in de buurt van een luchthaven niet zonder risico is. Je brengt er onnodig heel veel passagiers mee in gevaar.
0: Eén vliegtuig moest in de lucht blijven cirkelen. Bij een ander vliegtuig moesten de passagiers van boord gaan. De piloot van de drone mag een fikse boete verwachten. Gisteravond is trouwens ook een staking begonnen op de luchthaven van Charleroi. De luchtverkeersleiders van Skies leggen het werk neer. Er is een sociaal conflict daar over de nachtpremies. 28 vluchten werden gisteren getroffen. Vanochtend zijn dat er nog eens 16. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht gaven de gebruiker niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week had de CEO van OpenAI, Sam Altman, nog opgeroepen artificiële intelligentie te vertrouwen. Onder meer omdat de ontwikkelaars al hun fouten publiceren. En hij vergeleek dat met de luchtvaart, waar altijd geleerd wordt van fouten.
6: One of the things that has gone so well there is the culture of accident reporting. You know, accidents are going to happen. We're going to learn as much as we can and react from each one.
0: Na de overstromingen in Nepal van eind augustus is het aantal vermisten bijgesteld van ruim 5000 naar meer dan 6000. Aan de Chinese kant van de grens zijn er officieel iets meer dan 500 mensen vermist. Volgens een groep internationale wetenschappers was de ramp een gevolg van verschillende oorzaken. Door een eerdere aardbeving was een bergwand mogelijk instabiel geworden. En door de klimaatopwarming zijn gletsjers en bevroren rotsen gesmolten. Een enorme massa water en modder kwam plots naar beneden en duizenden mensen raakten bedolven. Bij de vermisten zijn ook nog altijd 3 Belgische vrouwen. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Een verslag van Bert Sterks.
7: Een zwakke eerste helft brak Anderlecht zuur op. Zeker in het eerste halfuur schoot de thuisploeg tekort in de duels, maar ook in balbezit. Lyon maakte gretig gebruik van de geboden ruimte. 0-1 via Naughty al in de 8e minuut. En wat later bij de 0-2 van Nakamura was er wat meeval voor de bezoekers. Het duurde even voor Anderlecht herstelde van die dubbele opdoffer. Svetkovic miste de grootste Brusselse kans in de eerste helft, maar scoorde op het uur toch met een kopbal 1-2. Het publiek leefde weer mee en de thuisploeg duwde wat meer door, met nog dreiging van Omobamidele en Bentayeb. Maar al bij al was het te weinig om Lyon echt te doen wankelen. In dit soort wedstrijden zal het niveau de hoogte in moeten.
0: De Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij verdiende als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun uitsprak voor de Palestijnen. Daarop beslisten de andere artiesten in de tour ook om op te stappen uit steun voor Macklemore. Vandaag eerst droog en een gesluierde zon, nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat was de opener van het nieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. De beslissing is tegen de zin van president Trump. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel Lode. Bijna 7:08. Het is file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. 30 minuten extra daar. En op de A12 richting Brussel is een aardslaar 1 rijstrook versperd door een ongeval.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Goedemorgen.

Was je ook je longinhoud aan het testen op Lovely Day van Bill Withers? Dan zijn de buren ook klaarwakker. Wat fijn dat je ons hebt gevonden, hè? Op DHB+, VRT Max, Smart Speaker of digitale televisie. Dit uur krijg je natuurlijk veel evergreens en ook de nieuwe singles van Niels de Stadswater en Lindsay.

0: Precies 60 jaar oud, Good Vibrations van de Beach Boys.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: We gaan naar Oostmalle bij Chris van Dijk. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Herbert.
0: Wat is het lied van je leven?
3: Het lied van mijn leven, van mijn jeugdjaren, dat was Adamo. In 1963 is dit begonnen. Allee, werd daar iets van bekend of kwam het op de radio, Santwa Mami. Ik was 13 jaar, ik zat in de tweede middelbaar. Ik hoorde dat liedje, ik was daar compleet weg van. Dan heb ik vooral dat gitaarstukje daartussen ook heel mooi. Dus dat was heel veel op de radio. Ik probeerde elke keer als er iemand naar Turnhout reed of zo aan dat singeltje te geraken. En dan had ik zo, allee, dat was het begin dan. Jaren later zijn dan al die andere liedjes van Adamo nog gekomen. En met de woordenboek erna heb ik die proberen te vertalen en woorden geleerd die ik anders nooit in school zou geleerd hebben. Vooral vond ik dat met een meisje de chauffeur, hè, een haarlokje was dat dan. En dan lessen met mijn surtéange. Ik wist ook niet wat dat betekende, dus heb ik ook allemaal opgezocht en mijn Frans wel een beetje bijgeschaafd.
0: Chris, 13 jaar, was je een braaf meisje?
3: Veel te braaf, zei ze. Ja, echt
0: okay,
3: waar.
0: Mooi verhaal.
3: Ja,
0: we gaan met plezier luisteren naar Adamo. En wat doe je nog vandaag?
3: Ik ga met mijn hond een toertje wandelen, een beetje huishoudelijk werk en wat winkelen.
0: Prima.
3: Dat zal het zijn vandaag.
0: Een fijne donderdag.
3: Voor je ook, dankjewel. Dag.
1: Radio Bene Klaarwakker.

0: Op verzoek, Sans toi mamie van Adamo. Wat is het lied van je leven? Kom aan, stuur mij nu een bericht via Radio Bene op VRT Max.
1: Oh, zalig, hè?
2: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
1: Oh.
2: Oei.
1: Met een enkel.
2: Schat, ça va?
1: Nee.
2: Wat kunt er nog op staan?
1: Zo'n beetje.
2: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
1: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
2: Ah, dat is in orde dan.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
11: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
12: Hallo.
11: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
12: Ja, ik wil autotechniek studeren.
11: Ah, oh, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
12: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
11: Ja.
12: En dan krijg ik misschien wat centjes.
11: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
3: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
13: Mannekes, Bompie. Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
14: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
13: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
13: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's.
16: Naar Gamma.
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
13: Gamma, jouw verfexpert.

Ik was een vroegbloeier op mijn 13e, dus ja, in 87 zorgde Tiffany voor een gezonde hormonale opstoot. En nu een beetje Franse les van Severine. Un banc, un arbre, en dus niet une, maar wel une rue.

0: Severin haalde goud op het Songfestival van 71. Bij ons in de hitlijst werd het brons voor Un bon arbre, une rue. Het is 7:58. En het is filerijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven een half uur erbij. Op de binnenring rond Brussel gaat het een half uur trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Naar Brussel op de E40 vanaf Afligem file door een ongeval, 10 minuten op dit moment. Op de E314 tussen Rotselaar en Wilsele 20 minuten erbij. En op de E411 vanaf Overijse ook 20 minuten.
1: Radio BN.

Fans moesten 4 jaar op wachten, maar nu ligt hij er, de nieuwe single van Lindsay. In de videoclip maakt een koppel uit blind getrouwd hevig ruzie. Alles voor de show natuurlijk. Ah ja,

0: String.
1: Sandy Show, en zometeen duiken we de koffer in. Jij en ik, in de verkleedkoffer, hè.
2: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
3: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
2: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
5: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
6: Wel, meneer, 5317.
5: Ja, mijn naam is...
6: Ja, 5317, ik weet het.
5: Oké. Okay.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
9: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
10: Immoscoop, man!
9: Een zeer serieuze partij.
8: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
10: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
9: Ja, dat is een cape.
8: Ah, een cape?
10: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoop, man!
13: Weet je wat ik mis na de vakantie?
14: De zon?
13: Nee.
14: Het strand?
13: Nee, het comfort.
14: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
13: Citroën.
14: Info en voorwaarden op citroën.be.
15: Proximus stelt voor... De snelste 5G. Wat een verschil.
16: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
15: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Vanavond een currieke?
17: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
19: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: bij je ontbijt. Smakelijk, het is 7:15. Dag David, goedemorgen.
1: Goedemorgen Herbert.
0: Wordt het een natte dag?
1: Hangt ervan af waar je woont en wanneer. Want het gaat eigenlijk vanaf de middag beginnen in het westen. Dus voordien ja, is er eigenlijk weinig aan de hand. Zon en wolken. Geen onaardig weer. En dan, ja, dan komt, gaat de bewolking toenemen vanuit het westen. Dus de meeste zon is in het oosten nog te zien vandaag. Met temperaturen vandaag een graad of 18 tot 20. En dan komt die regenzone, die blijft haperen in het westen of de noordwestelijke helft. Dus laten we zeggen dat die ongeveer, als ik de laatste berekeningen erbij neem, ja, dan zit het ongeveer rond een uur of... Ja, het verlaat al een beetje. Begin van de namiddag zo. Tussen 12 en 14, laten we het zo zeggen, aan de kust. En dan gaat dat heel traag verder. Zou dat eigenlijk pas rond een uur of 4 zo Antwerpen bereiken. Brussel volgt dan misschien een beetje later. En het verbrokkelt ook wat. Dus hoe meer naar het westen en het noordwesten, hoe natter je wordt. En Limburg bijvoorbeeld, ja, dat zeg je eigenlijk pas vanavond. Via het noordwesten van die provincie. Natuurlijk, ja, het duurt dan vanavond daar nog wel wat verder. Intussen, aan de kust, is het droger vanaf 17, 18 uur. Daar kunnen dan wel nog een aantal plaatselijke buien volgen. Het kan Zeeland zijn, kan delen van de oostkust zijn. En dan gaat dat zo verder ook vanavond. En vannacht zijn er nog wel een aantal buien. In hoofdzaak dicht bij de kust, het westen. Maar zo'n buitje kan ook nog wel eens landinwaarts trekken ook. En dus dan vanavond en vannacht opnieuw opklaringen en wolkenvelden. Kijken we naar morgen. Is er kans op een bui? Ja. Maar meestal is het toch wel droog. En als er een voorkomt, dan heeft het westen, de kust, delen van West-Vlaanderen, die hebben dan een iets grotere kans daarop. Maar ook daar zeker geen uitgeregende bedoeling. De temperaturen die blijven op het niveau van 18, 19 graden. De wind, daar moeten we het ook nog over hebben. 3 tot 4 beaufort uit het zuidwesten vandaag. 4 tot 5 aan de kust. Dat blijven we houden. Ook morgen en overmorgen. Morgen misschien een klein beetje minder, maar het zal niet veel schelen. Het is nauwelijks vermelden waard. Rukwinden 50, 55 aan de kust. Een beetje minder in het binnenland. Zaterdag ook. Dan kunnen we ook een 3 tot 4 halen uit het zuidwesten. 4 tot 5 aan de kust. Zondag wordt wat dat betreft rustiger. Maar ja, dan krijgen we ook een regenzone over ons heen. Zaterdag kan er een beetje lichte regen zijn, plaatselijk, niet overal. Met wisselend tot zwaar bewolkt weer. Storing in de buurt. Wel een warm front, dus het wordt een beetje zachter. 1, 22 graden. Een koud front passeert zondag, het wordt dan weer een beetje frisser. 19 à 20 graden. Maar vanaf maandag is het dan droog. En dat begint trouwens al in het westen zondag namiddag. Dan wordt het geleidelijk ook daar droger. De rest van het land volgt een beetje later. En dan hebben we een week, zeker de werkweek, en waarschijnlijk ook nog het weekend daarop, het laatste weekend van september, droog weer. Zonnige perioden, soms ook wel eens wat bewolktere momenten. Maar het ziet er nu naar uit dat, ja, zeker die tweede helft toch wel behoorlijk wat zon zou opleveren. Wat hoge bewolking, stapelwolking, dat blijft allemaal mogelijk. Maar de temperaturen die zouden dan gaan stijgen vanaf dinsdag naar 21. En dan zie ik daar zelfs temperaturen van 3, 24. Wie weet dat er in de Kempen nog eens 25 kan afgeklokt worden eind volgende week. En dat laatste weekend van september. Dus ja, mooi nazomerweer. Noemde het voor mijn part de Sint-Michielszomertje. Dat is in de buurt, dan komt in de buurt van 8, 29 september. Ik denk dat Sint-Michiel 29 september is de naamheilige. Ik wil er vanaf zijn, maar het is alles in die buurt. En dus noemt men dat dan in de volksweerkunde een Sint-Michiels nazomertje. Dus hoe het ook noemt, heeft weinig belang. Als we maar kunnen van genieten.
0: Ja, we zijn er blij mee.
2: Sowieso.
1: Ja, absoluut.
0: Maak iets van je dag, hè, David. Tot morgen.
1: Tot morgen. Bye.

Bruce Hornsby and The Range. Na het nieuws mag je je nog aan een plakkerig gesprek verwachten. En natuurlijk is er weer de Vlaamse top 10 van toen, dit keer met Joe Harris. En dit hier is de gloednieuwe single van Niels de Stadsbader. Titel: Onderweg.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
2: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
4: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
5: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
4: En is dat dan morgen wel opgeladen?
3: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
4: Wow.
3: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Stappen in Mercedes... En je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: nieuws met Lode Roos. De Amerikaanse centrale bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. 9 Vlaamse gemeenten krijgen een versterkte regionale rol. En in de Europa League voetbal verliest Anderlecht van Olympique Lyon. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, heeft de rente dus verhoogd. En dat is voor het eerst in 3 jaar tijd. Ze doet dat om de inflatie in de VS wat te drukken, want die blijft hoog. En daardoor stijgen de prijzen van goederen en diensten. De beslissing is wel tegen de zin van president Trump, zegt correspondent Thomas de Graven.
1: De verhoging van die rente zal ervoor zorgen dat mensen meer moeten betalen voor geld dat ze lenen, bijvoorbeeld voor huizen. Maar ook bedrijven moeten meer betalen om geld te lenen. Dat zal de economie wat afkoelen en dat is net de bedoeling. Er zal minder geld rondgaan in de economie, zorgt voor minder vraag en minder vraag zorgt voor een daling van de prijzen. Maar president Trump die wilde net de rente naar beneden halen om die economie aan te zwengelen. Hij ging daarover lang tekeer tegen de vorige voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, die altijd weigerde om dat te doen. Trump heeft toen de huidige voorzitter Kevin Warsh zelf uitgepikt in de hoop dat hij die rente wel naar beneden zou halen. Maar nu oordeelt ook hij dat de inflatie gewoonweg te hoog is en hij verhoogt de rente met 25 basispunten.
0: Trump reageerde intussen ook al en zegt dat de rentetarieven lager moeten omdat de VS volgens hem de beste kredietwaardigheid ter wereld heeft. En de verhoging van de Amerikaanse rente heeft ook gevolgen voor ons. Op korte termijn is dit eigenlijk niet zo'n goed nieuws, zegt Erik Scholie, hoofdeconoom bij ABN AMRO.
2: Voor beleggers heeft dat tot gevolg dat aandelen misschien net een tikkeltje minder interessant worden. Dat is logisch. Als je op een risicovrije korte termijn rekening een hogere zekere opbrengst krijgt, ja, waarom zou je dan nog gaan je gelden stoppen in de volatiele, in de bewegelijke beurzen, waar je veel kan winnen, maar ook veel kan verliezen.
0: President Trump zegt intussen ook dat hij ermee dreigt om de handel met Europa stop te zetten nu de EU extra toenadering zoekt tot Canada. Gisteren heeft commissievoorzitter von der Leyen een speciaal statuut aangeboden aan Canada als zogenoemd geassocieerd lid van de EU. Trump vindt dat belachelijk. Als het zover komt, dan kan ik het als een vijandige daad zien en dan komen er hogere invoerheffingen of wordt de handel met de EU helemaal verbroken, zegt Trump.
3: No, I think it's laughable. Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om te groeien en voorzieningen uit te bouwen die voor de ruimere omgeving interessant zijn. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Het gaat om Aalter, Houthalen-Helchteren, Lande, Puur-Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en Zemst. Dat zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto en bijvoorbeeld een groot hospitaal of een zwembad hebben. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden, legt Vlaamse minister van Omgeving Jo Broens uit.
4: Dat je daar bijvoorbeeld hoger kan bouwen, denser kan bouwen. Vandaag zijn werkplekken vaak gelegen naast woongelegenheden. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en hetzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn, zeer goed ontsloten zijn, waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
0: Eddie Bevers, burgemeester van Willebroek, reageert tevreden op al die extra mogelijkheden.
5: Dat Willebroek erkend wordt als klein stedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen op het kruispunt van die A12 en de N16. En die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
0: Minister van Mobiliteit Annick de Ridder zegt dat gemeenten veel duidelijker moeten zijn over wat ze doen met het geld dat ze innen via snelheidsboetes. In bijna 60% van de gemeenten gaan de inkomsten naar de algemene begroting. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Verkeersinstituut Vias. Alle Vlaamse steden en gemeenten samen voorspellen dit jaar 121 miljoen euro te zullen innen via snelheidsboetes. Maar als gemeenten transparanter zijn over bijvoorbeeld trajectcontroles, dan zal dat het draagvlak ervan vergroten, zegt de minister.
6: De Vlaming mag niet het idee hebben dat hij getrikt wordt of dat hij ergens in de val loopt. Die moet echt wel zien dat dat op de meest gevaarlijke plekken gebeurt. Bijvoorbeeld schoolomgevingen en zo verder, waar iedereen wel van denkt van hier rijd je echt niet te snel. Dat mag je echt niet doen. Hoe groter het draagvlak is bij de Vlaming, hoe meer dat hij zich ook daaraan zal houden. En de bedoeling is uiteindelijk dat de boetes verminderen omdat men zich meer aan de snelheid houdt.
0: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord op een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaker geen reactie. Voor de sollicitanten is dat erg frustrerend, zegt Naomi Reules, expert recrutering bij Acerta.
7: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid en dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
0: 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen feedback na een test of een assessment. Het Amerikaanse AI-bedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarbij een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet meer gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt de incidenten onverwacht en zorgwekkend. Het ging bijvoorbeeld om systemen die data verzonnen, fouten niet melden of zichzelf de opdracht leken te geven, de gebruikers niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende toplui van AI-bedrijven nog op om de ontwikkeling van de systemen te vertragen, omdat de gevaren ervan te groot zijn geworden. Eind juli slaagden modellen van OpenAI erin te ontsnappen uit hun gecontroleerde testomgeving. Ze braken daarop in bij een ander techbedrijf. In de Europa League voetbal heeft Anderlecht zijn eerste groepswedstrijd verloren. Het Franse Olympique Lyon was te sterk met 1-2. Vooral in de eerste helft was Anderlecht niet goed. Dat beseft ook doelman Colin Kozemans.
8: We hadden vooraf gezegd dat we zeker niet onder de indruk wilden zijn van de omstandigheden van de Europa League, van de tegenstander. En dan merk je toch, ja, wat er afgesproken is, dat in de eerste helft niet echt uitgevoerd werd. Dan zie je in de tweede helft tot wat we in staat zijn. Ja, eigenlijk moeten we gewoon zo'n 90 minuten spelen elke keer.
0: De volgende Europese match van Anderlecht is in oktober in en tegen Dynamo Zagreb. En de Amerikaanse rapper Macklemore schenkt het geld dat hij heeft verdiend als voorprogramma van Ed Sheeran aan organisaties die opkomen voor de Palestijnse bevolking. Dat heeft hij zelf aangekondigd op Instagram. In totaal gaat het over zo'n €870.000. Macklemore werd geschrapt voor de volgende concerten van Ed Sheeran omdat hij op het podium zijn steun had uitgesproken voor de Palestijnen. Maar daarop beslisten andere artiesten in de tour om ook op te stappen uit steun voor Macklemore. Het weer. Vandaag heerst droog en een gesluierde zon. Nadien regen en buien die traag naar het oosten trekken, maxima tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar, daarna meestal droog en wisselend bewolkt en 20 graden ook. De Amerikaanse Centrale Bank heeft de rente verhoogd voor het eerst in 3 jaar tijd. Dat zat vooraan in het ochtendnieuws. Ze doet dat om de hoge inflatie in de VS wat te drukken. Voor beleggers, ook bij ons, is dit op korte termijn niet zo goed nieuws. Meer in de app van VRT Nieuws.
9: Bijna 8:08, je vertraagt naar Brussel op de E411 vanaf Overijse. Ter hoogte van het Leonard Kruispunt is een ongeval gebeurd. Maak er een reddingstrook, 1 uur en 20 minuten erbij daar. Ook traag op de E40 vanaf Aalst, 20 minuten file. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring is dat 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. File rijden ook naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 30 minuten erbij. En op de E34 in Zelzaten-West is er file door een ongeval.
10: Radio Bene. Radio Bene, klaar wakker. Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven.
9: Fijn dat je luistert.

Bart van den Bossen, ga met me mee naar de sauna bijvoorbeeld, want het is week van de sauna. Met een leuk sauna-spel hier bij Radio Bene. En de inzet is mooi, een sauna-bezoek voor twee personen. Katrien van Doornen geeft het volgende duo-ticket weg in haar programma. Gewoon genieten, straks tussen 9 en 12.

0: Little Peggy March, klein maar dapper in 1963. Vanmiddag tussen 12 en 1 zijn het de medewerkers van Meli die de platen kiezen in Radio BNE U Vraagt Wij Draaien. En de CEO is al klaar wakker, Koen Steurbout in de wagen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In welke mate hebben jullie voor plakkers op de dansvloer gekozen?
1: Ja, iedereen was heel enthousiast om te kiezen voor plakkers. Alle collega's, jong en oud, hebben enthousiast de lijst samengesteld. Dus we luisteren heel aandachtig en met veel plezier vandaag naar plakkers.
0: Allee, plakkers. Radio BNU Vraagt Wij Draaien. Allee, één titel.
1: Ja, hoe kan het ook anders? My all-time favorite, Honey Honey van ABBA.
0: Super. Al meer dan 100 jaar produceert Meli honing en honingproducten. Maar hoe zit dat nu met onze bijen? We horen vaak toch berichten over minder bijen, onder meer door hoornaars en zo. Hebben jullie daar last van?
1: Well, niet onmiddellijk last, maar inderdaad zijn vele uitdagingen voor de biodiversiteit in het algemeen en bijen in het bijzonder. Hoornaars en zeker de Aziatische hoornaar is daar één van. Maar uiteraard ook, we hebben het deze zomer gezien, klimatologische uitdagingen, heel warm, heel veel stormen ook wereldwijd. Dus dat zet wel wat druk op de bijenpopulatie, ja.
0: Ja, dus jullie moeten creatief zijn.
1: Absoluut.
0: Mm-hmm. De tijd van alleen maar honing in glazen potten zo ligt al lang achter ons, hè. Welke producten zijn daar zoal bijgekomen bij jullie?
1: Maar in de loop der jaren was er echt de topper. Uiteraard de knijpfles. Iedereen kent de fameuze Meli 350 gram knijpfles. Zowel voor bij het ontbijt op de boterham, maar ook in de zomer op de barbecue om honing te gebruiken. Dat is echt een succesproduct, een topper. Maar we hebben uiteraard ook meer dan honing. We hebben onze lekkere honingwafeltjes. Vooral gesmaakt door jong en oud en sporters. Heel populair product bij voetballers, wielrenners en mensen die lopen. En we hebben uiteraard ook de alomgekende Meli honingkoek.
0: Huppakee. Zeg, Koen, als CEO, heb je zelf een bijenkast?
1: Ik heb thuis geen bijenkast, maar ik ga heel veel op bezoek bij imkers en ben heel gefascineerd door de wondere wereld der bijen.
0: Allee goed, Koen Steurbout, luister zeker mee met de hele bende daar van Meli vanmiddag naar Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
1: Graag gedaan, veel succes met het programma.
0: Tadaa.

0: Sabine Tiels, van haar tegenpolen naar een van de iets oudere idolen van veel Radio Binnenluisteraars. Marva!
1: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
2: Weet je wat ik mis na de vakantie?
3: De zon?
2: Nee.
3: Het strand?
2: Nee, het comfort.
3: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
2: Citroën.
3: Info en voorwaarden op citroën.be.
4: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
5: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke €15 krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal.
7: Oké,
6: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.

Parva tot 6 voor 8:30. Koen Wouters is vandaag jarig. 59. Proficiat. En binnenkort beleeft hij een hoogdag met Clouseau, want het volgende lied van hen wordt opgenomen in de eregalerij van Radio 2.

Twee sterren van hierboven, Tina Turner en David Bowie. Het is precies 8:58. Dit zijn de voornaamste verkeersproblemen. U vertraagt naar Brussel op de E411 vanaf Overijse. Ter hoogte van het Leonardkruispunt is een ongeval gebeurd. Maak er een reddingstrook en reken 1:20 extra. Traag ook op de E40 vanaf Aalst, een kwartier erbij daar. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring is dat 10 minuten tussen Waterloo en Tervuren. Verder ook file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven. Reken daar 30 minuten extra. Radio.

0: Peter Frampton's Show Me The Way. En dat doet collega Johan van Achten op onze Facebookpagina VRT Radio BNE. Daarin laat hij in een filmpje zien hoe je Radio BNE kan volgen op VRT Max. Op die manier ben je altijd als eerste op de hoogte van het reilen en zeilen van onze fijne radio.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
5: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. En ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor als je zelf telt.
8: Het zal wel zijn.
7: Voor als je elke cent telt.
8: Het zal zeker wel zijn.
7: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
8: Mij van mijn padellenellenboog verlossen.
7: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
6: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
7: Voor jezelf, je streek en de planeet.
6: VDK Bank.
7: Klaar voor nog eens 100 jaar.

Deze parel van Aznavour, kon het lied van je leven zijn? Of is het dan toch Doe van Peter Maffay, Eenzaam zonder jou van Tura of De Vogeltjesdans? Kom aan, vraag maar aan op 40 Max.

0: uit de Vlaamse top 10 van 1990, Waarom ik van Helmut Lotti. En we keren nog veel verder terug op de tijdlijn. Hiervoor.
1: Radio BNN.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: De eerste keer dat ik Joe Harris in het echt zag, was in Bobbejaanland, ergens in de jaren 90. Daar maakte hij deel uit van de show met de gekleurde fonteinen op het podium, weet je nog. In 71 had hij zijn eerste Vlaamse hit met Eerst zien en dan geloven. Het nummer dat we vandaag met veel plezier zullen beluisteren dateert van 82 en toen stond hij in de Vlaamse top 10. Ken jij het nog? Joe Harris met Amore Mio.
1: Radio Bene.

Joe Harris uit 82. En morgen is Mark Dex de ster in de Vlaams Top 10 van toen. En over die reeks in Klaarwakker heeft Johan een leuk filmpje gepost op onze Facebookpagina. Kijk maar eens. VRT Radio BNE.

0: Bijna 9 uur werd het met Peter Gabriel. Dat betekent dat Katrien van Doorn al staat te popelen om erin te vliegen met Gewoon Genieten. En daarin kan je een sauna-ticket voor 2 winnen. Veel succes en graag tot morgen, hè.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is hij dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
5: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
7: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij je.
6: Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
8: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
9: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
10: Kom schat, snel naar Excellent!
11: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
10: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor, Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
11: Ja, en nog een korting ook zeker.
10: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
11: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
12: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
8: Kijk op excellent.be.
13: Meer tijd met je kinderen nodig?
14: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
13: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
15: Nog een keer, nog een keer!
13: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
16: Radio BNE.
17: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: is 9 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om voorzieningen uit te bouwen die voor de ruime omgeving
1: mijn eigen zaak starten.
0: Zoals een ziekenhuis
1: zo snel mogelijk.
0: Een
1: in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn.
0: Het gaat over Aalter, Houthalen, Helgteren,
1: daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies.
0: Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en de auto. Ze krijgen geen extra budget, maar wel extra mogelijkheden.
2: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien, Bertanda.
3: Zou ik die geen elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Is onze kleur. Ik denk dat we in de toekomst ook veel meer moeten durven functies verweven. Dat je als het ware een en eenzelfde gebouw kan recreëren. Dat er sporten en ontspanningsmogelijkheden zijn. Dat er werkmogelijkheden zijn. Dat er kan gewoond worden op de juiste locaties die zeer goed gelegen zijn. Zeer goed ontsloten zijn. Waar veel andere voorzieningen aanwezig zijn.
0: De burgemeester van Willebroek, Eddie Bevers, is tevreden over die extra mogelijkheden.
4: Dat Willebroek erkend wordt als klein stedelijk gebied bevestigt natuurlijk wel dat Willebroek een kernrol te spelen heeft voor de regio. Dat komt dan ook een stuk door onze voorzieningen op het kruispunt van die A12 en de N16. En die status, dat is belangrijk voor groei, maar vooral de leefbaarheid in ons centrum, daar gaan we beter en gemakkelijker kunnen aan werken.
0: Het Amerikaanse artificiële intelligentiebedrijf OpenAI heeft 6 nieuwe incidenten ontdekt waarin een AI-systeem zijn opdrachtgevers niet gehoorzaamde. Het bedrijf zelf noemt het onverwacht en zorgwekkend. Systemen verzonnen bijvoorbeeld data, melden fouten niet of ze gaven zichzelf de opdracht om de gebruiker van het systeem niet meer te gehoorzamen. Eerder deze week riepen verschillende bazen van AI-bedrijven op om de ontwikkeling van artificiële intelligentie te vertragen, omdat de gevaren ervan op dit moment te groot kunnen worden. En de Amerikaanse president Trump dreigt ermee om de handel met Europa te stoppen. Gisteren heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada voorgesteld om een speciaal lid te worden van de Europese Unie. Trump vindt dat niet kunnen. Als het een vijandige daad is, dan komen er hogere invoerbelastingen of wordt de handel met de EU gewoon helemaal verbroken, zegt Trump.
5: No, I think it's laughable. Look, Canada's been a terrible trade partner. If they do that, if I think it's at all a hostile act, I will put very serious tariffs or stop trading with Europe on many things.
0: Veel wolken en zon deze voormiddag. Na de middag trekt er wel een regenzone over het land. Maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar tot 19 graden. Tijdens het weekend wisselen tot zwaar bewolkt met soms wat regen. En opnieuw maximaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws. Dankjewel, Charlotte.
6: Vertragen naar Brussel. Op de E411 vanaf Overijssel ter hoogte van het Leonard Kruispunt is een ongeval gebeurd. Maak daar een reddingstrook. Je moet daar rekening houden met 1 uur en 40 minuten extra. Op de E40 vanaf Aalst 20 minuten extra. Op de A12 vanaf Londerzeel ook 20 minuten. Een half uur op de E19 vanaf Peuty en 40 minuten zelfs op de E40 vanaf Bertem. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Grootbijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring 25 minuten filegolven tussen Waterloo en Zaventem. En in Brussel is de Rijers Centrumtunnel dicht richting het centrum van de stad. Verder nog file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven 20 minuten. Ook 20 minuten op de A12 vanaf Boom, op de E17 vanaf Kruibeke en op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Nederland hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Verder is bij Antwerpen-Noord de linkerrijstrook afgesloten. Dat komt daar door een defect voertuig.
7: Kan jij goed tegen de warmte?
8: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
7: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
8: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
8: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
9: Radio BNE.
7: Radio BNE, gewoon genieten.
9: Catherine van Doornen.

House of the Rising Sun. Dat is zo'n evergreen waarvoor je maar drie noten hebt om hem niet te herkennen. Hè. Dat waren die Animals. Voorlaatste dag dat je hier een ticket voor de sauna op de kop kan tikken. Zowel in gewoon genieten als in goedgezind bij Vanessa. Wordt er zo'n saunabeurt weggegeven? Hoor je het water op de warme stenen van de sauna? Wel, dan stuur je ons maar een berichtje via VRT Max met daarin: ik wil naar de sauna. Gisteren was het nog precies 100 dagen tot kerstmis. Het zal sneller winter worden dan je denkt. En dan is zo'n sauna natuurlijk extra zalig. Favoriete openingszin nu van VOF de Kunst. Dit is: waar heb ik jou meer gezien?

0: Vlaanderen klinkt dat dan als ken ik u van ergens? Waar heb ik jou meer gezien? Dat was natuurlijk de Nederlandse groep VOF, de kunst. Vandaag stel ik je een heel bijzonder duet voor in Dubbel Genieten. Het nummer zelf gaat over twee mensen die elkaar gevonden hebben en samen sterk en onoverwinnelijk zijn. Een echt liefdesduet dus. Mooie boodschap in Islands in the Stream. Een iconisch duet tussen twee country-legendes die er allebei helaas niet meer zijn. Kenny Rogers en Dolly Parton. Het nummer werd geschreven door de drie leden van de Bee Gees en het scheelde geen haar of Marvin Gaye had het ingezongen, maar het ging dus toch naar Kenny Rogers. Nu, die had er eigenlijk in de studio zo'n moeite mee om dat lied alleen te zingen. Tijdens de opname dat Barry Gibb, die de plaat produceerde, zei tegen Kenny, we halen er Dolly bij. En zo geschiedde. En een iconische hit was geboren. Hè. Dat was in 1983. En heel grappig, 40 jaar later krijgt dat lied net een tweede leven dankzij een stukje uit de documentaire Beckham van David Beckham. Hè, op Netflix te zien trouwens. Waarin het koppel David en Victoria liefdevol danst op dat nummer in hun keuken. En dat zet heel wat mensen aan om op TikTok net hetzelfde te doen. Ze delen massaal dansfilmpjes in de keuken met hun geliefde op de tonen van Islands in the Stream. En dan stond daar zo bij Putting My Boyfriend to the David Beckham Test. Dus als die vriend op die dans inging, ja, dan was hij natuurlijk met glans geslaagd. Maar nu terug naar het origineel. Dolly Parton en Kenny Rogers zongen het lied voor het laatst samen live in 2017 toen Kenny Rogers besloot om een punt te zetten achter zijn muzikale carrière. Hij was toen 78. Hij overleed in 2020. Ik heb gisteren nog even de beelden kunnen bekijken naar dat allerlaatste live optreden. Want dat is gewoon terug te vinden op YouTube. En ik moet zeggen, Kenny Rogers zag er zo breekbaar uit. En Dolly Parton die straalde nog van energie. Ik had echt waar weer tranen in mijn ogen. Geniet ervan.
1: Dubbel geniet.

lug duet eigenlijk. Twee legendes bij elkaar, Dolly Parton en Kenny Rogers. En in het achtergrondkoortje, dat had je misschien nog niet opgemerkt, de Bee Gees. Ja, dit is gewoon magie.

0: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
0: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
0: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
2: VRT Radio Bene.
1: Veel succes.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
6: En voor mijn pensioen?
7: Tweede of derde pijler, juffrouw?
6: Wat lief?
7: En hebt u een VAPZ?
6: Wat?
7: Wat is een VAPZ, juffrouw?
6: Niet.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
9: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
10: Elk jaar dezelfde gedachte. Volgende winter doen we er iets aan. Wel, die winter komt er nu aan. Nieuwe ramen en deuren van Belisol houden de warmte binnen. En wij regelen alles, van advies tot plaatsing. Beslis nu en u geniet er deze winter al van.
11: Belisol.
10: Altijd zeker.

Het werd eerst opgenomen door Elvis, maar het is raar maar waar. De minder bekende Terry Stafford, die er het grootste succes mee had een paar jaar later, dat was Suspicion. En dit is een nieuw begin voor Wigbert.

give you anything but my love. Ik zou zeggen, dat is toch al een mooie start, hè? Want wat ben je met dure cadeaus als er geen liefde is? Dat waren de Stylistics. Kill your darlings, zeggen ze wel eens. Maar ik kan mijn enthousiasme voor de volgende plaat geenszins verbergen. Ik geef het toe. Ik word daar zo blij van. Ik krijg elke keer, zoals de artiest in het lied zelf, de slappe lach. Het gaat over een live versie van Are You Lonesome Tonight van Elvis Presley. De opname werd gemaakt tijdens de Midnight Show van 26 augustus, 57 jaar geleden. In The International Hotel in Las Vegas. Tijdens Elvis zijn legendarische comebackperiode. Tijdens het gesproken middenstuk van het nummer veranderde Elvis plots een zin. In plaats van de bekende tekst zong hij iets in de aard van Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Dus staar je naar je kale hoofd en wenste je dat je haar had. Dat was eigenlijk een grap richting een kale man in het publiek, waardoor hij eigenlijk zelf de slappe lach kreeg. Vanaf dat moment kon hij zijn serieus dus niet meer bewaren. Hij probeert verder te zingen, maar hij barst telkens weer opnieuw in lachen uit. En je hoort hem vechten tegen die lach, terwijl de muziekband en de achtergrondzangeressen wel professioneel bleven doorspelen. De achtergrondzangeressen waren trouwens de beroemde gospel- en soulgroep The Sweet Inspirations, die toen al een tijd met Elvis optraden. En een van die stemmen die je heel duidelijk hoort doorzingen terwijl Elvis dubbel ligt van het lachen, is hoogstwaarschijnlijk Sissy Houston, later bekend als de moeder van, jawel, Whitney Houston. En zij maakte toen deel uit van The Sweet Inspirations. En net dus dat contrast maakt die opname zo heel erg leuk. Elvis ligt bijna krom van het lachen, terwijl de achtergrondzangeressen onwaarschijnlijk professioneel blijven. Laten we nog eens samen meelachen. Hier komt-ie.

0: niet gelachen is een dag niet geleefd, hè?
1: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
0: Een van de meest menselijke en charmante momenten, denk ik, uit de carrière van Elvis Presley was dat. 112 kilometer file op de weg, verder nog vertragen naar Brussel. Op de E411 vanaf Overijse reken daar 40 minuten extra. 10 minuten extra op de E40 vanaf Aalst en op de A12 vanaf Lommerzeel. En verder op de E19 aanschuiven vanaf Peuty. 35 minuten daar en een kwartier op de E40 vanaf Everberg. Op de binnenring rond Brussel gaat het 35 minuten trager tussen Groot-Bijgaarde en Diegem. Verder ook nog file rijden naar Antwerpen op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten daar. Ook 10 minuten op de A12 vanaf Aartselaar en op de E17 vanaf Kruijbeke. En op de Antwerpse ring richting Gent verlies je eveneens 10 minuten. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout en richting Nederland net hetzelfde tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West.

0: grootste hit uit de carrière van Viacom Dios, hè? Inderdaad, een evergreen van bij ons ondertussen. What's a Woman?
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Zie het.
4: Groter!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Kom langs tijdens onze opendeurdagen op 18, 19 en zondag 20 september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be. Schuine streep voor je zaak.
8: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.

0: Onze leeuwen en kooi, mijn favoriete Willy Sommers liedje. En hoe zit dat bij jou? Laat dat gerust maar eens weten hè, via VRT Max. Van Willy naar Wil, het is maar een heel kleine stap hier bij Radio BNE, want het is bijna weer 10 voor 10. 10 voor 10 betekent bij gewoon genieten 10 voor Tura. En vandaag weer een liedje uit 1979 dat op het album In Mijn Caravan staat. Heel bijzonder, Wil schreef de muziek samen met Johan Verminnen. Een opvallende samenwerking eigenlijk tussen twee grote namen uit de Vlaamse muziek. En ik vind dat je dat in dit lied ook wat hoort, dat Johan Verminnen daar ook zijn deel in heeft gedaan. De boodschap van het lied is duidelijk. Je hoeft moeilijke momenten niet alleen door te maken. Dit is Kom, reik me je hand van niemand minder dan Wil Tura.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.
3: Al wat ik heb is ook van jou.

0: Vind jezelf beklag met Paul Anka, Salvatore Adamo. Die kijkt al even vooruit naar de winter die er over exact 95 dagen aankomt. Met Tombe la Neige gaan we naar het nieuws van 10 uur.
1: Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Leg het op, laat het op, wek het op stroom.
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
2: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
3: Klaar?
2: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
3: Ja?
2: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
3: Nog mee?
2: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
3: Gaat het nog?
2: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
3: Kortom?
2: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
3: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
4: Peugeot.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oei, amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaak geen reactie. En voor de sollicitanten is dat erg frustrerend, zegt Naomi Rullens van Acerta.
1: Voor sollicitanten werkt die radiostilte vaak demotiverend, omdat zij natuurlijk investeren in hun sollicitatie en dan krijgen zij geen antwoord. Dus ze blijven achter met onzekerheid. En dat blijkt ook uit het feit dat velen zelf proactief contact opnemen met werkgevers om feedback te verzamelen.
0: En 3 op de 10 sollicitanten krijgen ook geen uitleg of feedback na een test of een assessment. 9 Vlaamse gemeenten krijgen meer mogelijkheden om voorzieningen uit te bouwen die voor de ruime omgeving ook interessant zijn, zoals een ziekenhuis of een groot zwembad. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. En het gaat over Aalter, Houthalen, Helchteren, Landen, Puur Sint-Amans, Ternat, Willebroek, Zeelen, Zelzaten en ook Zemst. Het zijn gemeenten die goed bereikbaar zijn met de trein en auto. En ze krijgen geen extra geld, maar wel extra mogelijkheden zoals hoger en dichter bij elkaar bouwen, zegt Vlaams minister van Omgeving Jo Broens.
2: Als je meer bouwmogelijkheden krijgt, dan ga je ook meer inwoners kunnen aantrekken. Dan ga je ook private partners mee een bad kunnen trekken die meebouwen letterlijk aan je stad. Hè, want ik vind dat ook wel belangrijk dat wanneer we meer bouwmogelijkheden geven, private partners ook de hand wordt gereikt, dat zij ook meer dan ooit tevoren moeten mee financieren in de opruimte die kwalitatief groen moet zijn in kernen.
0: Burgemeester Didier Reinaerts van de gemeente Landen is blij met de kans om tussen Sint-Truiden en Tienen een meer regionale rol te kunnen spelen.
3: Groeien om te groeien gaan we niet doen. We moeten eerst kijken natuurlijk naar onze lokale bevolking, dat we die goed kunnen blijven bedienen, maar dat we die regionale rol gaan opnemen op tal van verschillende vlakken, zoals ruimte voor ondernemen, ruimte voor recreatie, voor vrije tijd. Dat zijn zeker zaken die mij letterlijk als muziek in de oren.
0: En in Guatemala in Midden-Amerika krijgen 1,2 miljoen gezinnen de volgende maanden voedselhulp van de regering. Ze zijn getroffen door extreme droogte als gevolg van het weerfenomeen El Niño. Meer dan de helft van de mensen in Guatemala leeft in armoede en er zijn heel veel ondervoede kinderen. En door de droogte is dat probleem nog groter geworden. Veel wolken en zon deze voormiddag, maar na de middag gaat er een regenzone over het land trekken, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar en we krijgen tot 19 graden. Tijdens het weekend wisselend tot zwaar bewolkt met soms wat regen. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Verder vertragen naar Brussel op de E19 vanaf Zemst. 50 minuten extra daar op de E40 vanaf Everberg 10 minuten. En op de E411 van voor Jezuseik 20 minuten. Op de binnenring rond Brussel gaat het 40 minuten trager tussen Wemmel en Machelen. In Diegem is er door werken een kwartier file op de A201 van Zaventem naar Brussel. Vanaf de afrit Zaventem Henolaan op de ring. En naar Antwerpen moet je ook 10 minuten erbij rekenen. Op de E17 vanaf Kruibeek. In Antwerpen-West verspert een defect voertuig de linker rijstrook daar. En op de E313 vanaf Massenhoven ook 10 minuten erbij. Nog eens 10 minuten op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en de Kennedy-tunnel.
5: Kan jij goed tegen de warmte?
6: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
5: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
6: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
6: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor 2.
7: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

0: zo niet te roepen. Wij geloven hem dat hij kan dansen. Leo Sayer met Long Tall Glasses. Radio Bene. Elke dag probeer ik ook een podcast aan te raden uit het grote plezierige bad van VRT Max. Vandaag de podcast van Touché. Een Radio 1-programma op zondag. En daar bestaat dus ook een podcast van. Touché is eigenlijk een heel diepgaand persoonlijk portret van één gast. En de gast die kiest ook zelf de muziek. Dat is best wel leuk. Friedel Lesage stelt de vragen. En de grote thema's van het leven komen natuurlijk aan bod. En vorige zondag was actrice Chris Lobbe daar te gast. Zeer bijzondere vrouw. En haar werd onder andere gevraagd oud worden. Wat is dat eigenlijk voor jou?
1: Niet gezellig, hè?
2: Niet gezellig.
1: Nee. Maar het is te zeggen, ik heb niet te klagen, hè, jongens. Maar het is kort, hoor. Als je 80 hoort, moet je doorzetten. Moet je durven nog iets doen. Moet je durven leven. Moet je durven naar je lichaam werken. Moet je proberen, hoe zou ik zeggen, nog te genieten van som. Je mist natuurlijk, wat mis ik, denk je? Mijn man. Maar er komt nog niemand meer in dat bed van mij. Dat gaat niet over seks, maar dat gaat over de warmte en de tederheid. En veel mensen missen dat. Mm-hmm. En dat moet je geven. Handjes vasthouden, warmte geven. En zeggen, kom aan. We gaan een beetje lachen, we gaan ons een beetje amuseren. Proberen moed te geven.
0: Ja. Pas op, het is niet allemaal zo zwaar, hoor, wat Chris Lobbe allemaal vertelt. Ze is een vat vol verhalen, recht voor de raap. En ze kent nog 50 gedichten uit het hoofd, of 80 zelfs, als ik me niet vergis. Recht voor de raap is ze en geweldig bij de pinken. Een aanrader dus echt, hè. De podcast Touché met Chris Lobbe te vinden op VRT Max.

Voor veel mensen roept deze Chapel of Love meteen beelden op van de romantische film Four Weddings and a Funeral. Op de soundtrack uit 1994 staat niet de originele hits van de Dixie Cups, maar wel een speciaal opgenomen versie van Elton John. Chapel of Love van de Dixie Cups stoten zelfs in, 1964, de Beatles van de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade. Dat kan niet iedereen op zijn cv's.

0: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
1: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
0: Ja.
1: Wauw.
0: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
1: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand.
1: Ah.
0: Meer info op luminus.be.
2: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Zie het. Grootser! Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

kippenvelnummer, hè? Uit de jaren 80. Alphaville met Forever Young. En daarover gesproken, ik krijg hier bezoek in de studio van de mensen van Okra van Mol. Allemaal mensen met een jong hart. Ze zien er stralend uit. Op bezoek hier bij de VRT. Speciaal voor hen, Chris Andrews en Pretty Belinda.

0: Romeo's werden voor de gelegenheid even omgedoopt tot Telia Romeo's. En ik moet zeggen, ze deden dat goed.
1: We vieren de Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
1: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
2: Ga nu naar Radio Bene op VRT Max en stuur het bericht...
1: Ik wil naar de sauna.
2: Je maakt kans op een ontspannen saunabezoek voor twee.
1: Veel succes!

Mama's jasje. Met teken van leven. Je moet nog vertragen naar Brussel op de E19 vanaf het parkeerterrein in Peuty. Reken daar 20 minuten extra. En op de binnenring rond Brussel gaat het een kwartier trager tussen Wemmel en Machelen. In de kantoorzone Diegem is er doorwerken een kwartier file voor het verkeer vanaf de Woluwelaan en de afrit Zaventem-Hinolaan op de ring. Naar Antwerpen tenslotte 20 minuten erbij op

0: Soul Sister met Promises. En je weet wat er wordt gezegd, hè, van beloftes. Beloften maken schuld. Ja, ja.
1: Kan jij goed tegen de warmte?
2: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
1: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
2: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
1: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
2: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
3: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
4: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
5: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
6: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
7: Nog even, alles goed.
6: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
8: Come on!
6: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
9: B-Bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren op

0: opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
1: Goh.
0: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
1: Check.
0: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
2: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.

0: presto sposar.
1: Tivoli, più presto sposar. Ik wil zo snel mogelijk met je trouwen. Dat hij dan maar snel werk maakt van een mooie ring met diamant voor Marina. En een nieuw kostuum. Dat was Rocco Granata. In Hello World verkennen we liedjes in verschillende landstalen, maar dus niet in onze Vlaamse taal. Wij kijken over de landsgrenzen heen. Vandaag gaan we naar Spanje. Sommige liedjes vertellen een verhaal, wel dit voelt eerder aan als een sprookje of een legende die al eeuwen bestaat. Hè. Ik heb het over Hijo de la Luna van Mecano. Het lied is precies 40 jaar oud dit jaar, maar dat zou je niet zeggen als je dat hoort. Het gaat over een jonge vrouw die een pact sluit met de maan. Ze krijgt de liefde van haar leven, maar daarvoor moet ze wel haar eerstgeboren kind afstaan. Gruwelijk. Wat volgt is een verhaal vol liefde, jaloezie, verlies en uiteindelijk ook wel troost. En de magie zit niet alleen in de tekst, ook die melodie, ja, die heeft zoiets mysterieus. En daardoor lijkt dat nummer tegelijk een popsong, een slaapliedje en een eeuwenoude volksvertelling. En dan is er nog die prachtige gedachte, hè. Als de maan vol aan de hemel staat, is de zoon van de maan gelukkig. Maar als hij verdriet heeft, krimpt de maan tot een sikkel om voor hem een wiegje te maken. Hoe mooi is dit?

0: Meccano met Hijo de la Luna. En je weet het, als we dan toch over landsgrenzen kijken, ben ik ook altijd benieuwd naar luisteraars in het buitenland. Wij zijn vandaag met Hello World in Spanje. En ik heb daar toch wel een luisteraar gevonden, zeker? Radio Bene. Goedemorgen, Frank van der Steen, daar in Dolores.
1: Goedemorgen, Katrien.
0: Ja, Dolores, jij ruilt alles Wambeek in Vlaams-Brabant voor Dolores in Spanje. Maar wat ligt dat nu precies, Dolores?
1: Ah, Dolores, dat ligt eigenlijk zo'n beetje tussen Alicante en Murcia. We zitten eigenlijk aan de Costa Blanca. Dus we zitten 10 kilometer van de kust.
0: Zeg, maar wat doe je daar? Hoe vul je je dagen?
1: Hoe vul ik mijn dagen? Wij vullen ons dagen met de fietsen, vooral veel fietsen hier. En wat doen we nog? We gaan steden bezoeken. We zijn bijvoorbeeld onlangs nog in Alicante met de fiets gaan rondrijden, een begeleide fietstocht.
0: Hmm.
1: Wat doen we nog? Gaan eten, hè? Hier kun je goed gaan eten.
0: Hè? Gelukkig echt, maar. Top, ja, dat is goed. Zeg, maar zing je ook nog daar in Spanje?
1: Nee, niet meer.
0: Oh.
1: Daar ben ik mee gestopt. Ik zing nog als het badwater heel leed is.
0: Want wat mensen misschien niet weten, beste Frank, is dat jij beter bekend bent onder een andere naam. Weliswaar Frank, maar niet Van der Steen, maar Frank Alwin. En dat jij in 1976 niets minder dan de Radio 2 Zomerhit hebt gewonnen met Alleen in Gedachten.
1: Klopt, ja.
0: Dat ben jij. Dat is toch ongelooflijk? Ik leer elke dag bij. Ik heb het nummer eens opgezocht, Frank. Wat een goed nummer is dat?
1: Ja, ja. Het is een nummer dat Mark Beks geschreven heeft, hè?
0: Ook al zie.
1: Het is een Duitse vertaling. En dat komt van Nur Allein in Gedanken. En dat nummer is nooit uitgebracht. Mark heeft dat gevonden en hij heeft daar een Nederlandse tekst op gezet.
0: Maar kijk. Ja, en het is
1: daardoor,
0: echt mooi.
1: Ja. Ja, en ik heb in 1976 had ik een tour gedaan langs de Belgische kust. Ik had eigenlijk alle badplaatsen bezocht en daar gezongen. En er waren heel veel mensen die zeiden van, wij gaan gele briefkaarten sturen, want ze werkten toen zo.
0: Ja, ja, ja.
1: En die stuurden allemaal gele briefkaarten. En ik stond aan de vloer genageld toen Paul Verbrugge, toenmalig mij kwam vertellen, zeg, wat ga je doen? Ga je al weg? Ik zeg, nee, ik ga niet weg, maar ja, ik ga me al omkleden. Dat zou ik niet doen, zegt hij. Want je weet toch maar nooit. En uiteindelijk won ik de zomerrit, verdorie. Willy Sommers die stond klaar met zijn gitaar in zijn handen. Jimmy Frey, al wat daar rond stond, die dachten van ja, het zal eens een keer aan ons zijn. Hè.
0: Maar dat was buiten Frank Alwin gerekend. Absoluut. Wij gaan absoluut ook nu nog eens luisteren naar dat liedje. Het is nieuw voor mij. Eerlijk, ik moet het eerlijk zeggen, ik was ook nog geen 6 jaar toen jij de zomerrit won. Maar dat is geen excuus om het niet op de wereld nog eens los te laten. Zo mooi. Alleen in gedachten.
1: Ja, alleen in gedachten.
0: Wij gaan hier in België nog eens luisteren naar Frank Alwin. En ik wens jou daar in Spanje heel veel mooie zonnige dagen. Hè?
1: En ik wil er nog iets aan toevoegen, als ik mag, Katerin.
0: Ja?
1: Ik maak heel veel publiciteit voor Radio Bene hier.
0: Er zijn
1: al veel dingen die gewoon naar Radio Bene luisteren. Omdat we dat gewoon zeggen, we hebben heel veel vrienden. En ik zeg van, ja, je moet naar Radio Bene luisteren. Ja, maar wat zit dat ergens? En ja, en zo verder. En ja, op DAB+, man. En daar vind je dat. En die zijn omgeschakeld naar DAB+, en die luisteren naar Bene.
0: Hoe heerlijk is dat? Mag ik jou daarvoor oprecht heel hartelijk danken, Frank. Ik wens jou
1: geen probleem, dat doen we graag.
0: Zonnige dagen daar in Spanje. En ja, tot eens in België zeker, hè?
1: Ja, tot eens in België, als ik terug ben, hè.
0: Ja, voilà, zo is dat. Frank, dankjewel, hè.
1: Graag gedaan, Katerin. Het beste nog, hè.
0: Ja, voor
1: fijne
0: jou.
1: Fijne dag.

Jawel, beste mensen. De Radio 2 Zomerhit van 1976 door Frank Alwin. Waarschijnlijk was dat toen nog de BRT Zomerhit. Alleen in gedachten. Wat een fijne man is dat toch, zeg. En hoe fijn is dit? Er wordt naar Radio Benen geluisterd in Dolores in Spanje. We doen daar alle Belgen de groeten.

0: Maar dat verhaal kennen jullie ondertussen al lang zeker. Het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Maar voor alle duidelijkheid en zekerheid, nog even samengevat door Jewel Akins voor jullie.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
3: Pearl.
2: Voorwaarden op pearl.be.
4: Mannekes!
5: Bompie!
4: Kijk eens, mijn nieuwe kamer.
5: Ho!
6: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
4: Zo fris en stralend.
5: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
6: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
5: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's!
3: Naar Gamma!
7: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis Ambiance verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
9: Manutan, Manutan.
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
9: Manutan, Manutan.
8: Bestel op manutan.be.
10: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
11: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
12: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
11: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
13: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
16: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
15: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
17: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
18: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
17: Tot 10 jaar?
18: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
17: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
18: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
19: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld.
20: Belisol.
19: Altijd zeker.
21: Radio Bene.
22: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal op 10 personen, zegt het departement Zorg. Het virus wordt verspreid door muggen en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een zwakke gezondheid. Maar de meeste mensen worden er niet ziek van, zegt Joris Monus van het departement Zorg.
1: In een kleiner aantal gevallen zijn er lichte symptomen, gripale klachten, koorts, vermoeidheid, spierpijn, soms ook een huiduitslag. En in een zeldzamer aantal ernstige gevallen kan het leiden tot neurologische symptomen. Dan denken we aan zaken zoals hersenvliesontsteking. Bij de mensen die afgelopen dagen gemeld zijn met het West-Nijl-virus, was er 1 persoon die is moeten opgenomen worden in het ziekenhuis. Ook deze persoon is gelukkig intussen aan de betere hand.
0: Bijna 2 op de 3 werkzoekenden krijgen geen antwoord na een sollicitatie. Dat blijkt uit een onderzoek van personeelsdienstenbedrijf Acerta. Vooral jongeren en 50-plussers krijgen vaak geen reactie. Werkgeversorganisatie Uniso vindt nu dat elke sollicitant een antwoord verdient. Maar het uitblijven van een reactie is soms ook te verklaren, zegt Bart Buyssen.
2: Recrutering is bij een KMO vaak een taak die terechtkomt bij iemand die meerdere taken tegelijkertijd heeft. En heel vaak is dat ook de bedrijfsleider zelf, die naast die sollicitaties natuurlijk ook bezig is met klanten, personeel, administratie, de dagdagelijkse werking. Als je dan voor een bepaalde vacature meerdere sollicitanten hebt, ja, maakt dat er vaak al minder tijd is om daarop te reageren. De arbeidsmarkt is veranderd, dus we zien minder vacatures, meer werkzoekenden. Dat maakt dat er natuurlijk per vacature meer sollicitanten zijn, wat het moeilijker maakt om elke kandidaat individueel te gaan opvolgen.
0: De Europese Commissie heeft vanmorgen officieel de EU Kids Act voorgesteld. Daarin staat dat jongeren onder de 13 jaar geen account mogen aanmaken op sociale media. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De technologiebedrijven moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Minderjarigen mogen ook niet blootgesteld worden aan verslavende algoritmes en hun accounts mogen niet zomaar openbaar zijn, zegt Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.
3: They have to prove to us that they are safe. And therefore for every person under 18 the platforms must follow the principle of safety by design. No toxic or addictive features, no traps, etc. And as long as this has not happened, no access to the platform for children and minors.
0: De commissie wil dat technologiebedrijven zelf nu ook een plan voorleggen om te bewijzen dat ze de nieuwe regels zullen volgen. Anders krijgen jongeren in de Europese Unie geen toegang meer tot hun platformen, zoals Instagram, TikTok of YouTube. Veel wolken en zon deze voormiddag. Na de middag trekt een regenzone over het land, maximaal tot 20 graden. Morgen start met buien hier en daar en tot 19 graden dan. Het weekend wordt wisselend tot zwaar bewolkt en opnieuw wel tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel Charlotte. Naar Brussel moet je 10 minuten extra rekenen op de E19 van voor Vilvoorde en op de binnenring rond Brussel tussen Wemmel en Machelen. Ook nog op de Antwerpse ring 10 minuten erbij richting Nederland en dit tussen Linkeroever en Deurne.
5: Kan jij goed tegen de warmte?
6: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
5: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
6: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
5: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
6: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor 2.
7: Radio BNE.
5: Radio BNE, gewoon genieten.
6: Catherine van Doornen.

Ja, in de jaren 60 klonken bepaalde liedjes soms heel erg raar. Er werden effecten opgezet. Hè. Over die straatmuzikant die geld ophaalt met zijn tamboerijn en in ruil daarvoor een liedje speelt. Dat waren Lemon Pipers met Green Tambourine.

De Kleuners met hun allergrootste hit, trouwens ook hun enige nummer 1 hit in de Belgische Ultra Top 50. Dat wist ik niet, dat heb ik vandaag weer bijgeleerd. Dat was Ik Wil Je. Elke dag draai ik een liedje voor een aantal specifieke luisteraars. Dat zijn liedjes waar een voornaam in voorkomt. En ik zei het deze week al, hè, geloof ik. Het is niet zo simpel om veel liedjes te vinden met mannennamen. Vrouwen daarentegen zijn blijkbaar een grotere inspiratiebron. Maar er zijn natuurlijk wel liedjes die over mannen gaan. Hele mooie zelfs. Een van de mooiste, van Wim de Kranen bijvoorbeeld. En dan heb ik het natuurlijk over zijn Tim. Voor alle Tims dus, bij Radio Bene.

Wim de Kranen over een van de moeilijkste dingen in het leven. Volgens mij is dat echt ook loslaten. Hè? Dat was Tim. Voor alle luisteraars bij Radio Bene die Tim heten.

0: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
0: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op 14.

0: succes.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
11: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Zie het.
12: Grazer!
11: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Alles gewoon eens lekker losschudden, zodat alles weer mooi op zijn plaats zit. Dat is wat je kan bereiken met deze Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. Brenda de Vos uit Gent laat weten, wij zijn met plezier aan het luisteren naar jou aan het meer van Annecy. Dus zeker Radio Bene vanuit het buitenland, het is een topradio. Dankjewel om elke dag onze ochtend te kleuren, zegt ze er nog bij. Maar dat is met veel liefde en veel plezier gedaan. Groetjes daar in La Douce, France, ook aan jouw beste vriendin daar, Brenda. In elk geval, we gaan naar de jaren 60 met een heel mooi lied, vind ik zelf toch hoor. Dit is Dave Barry.

Dana Winner met de stilte van de stad. Heel mooi liedje, zoals er zoveel heeft. Vandaag op het menu in het VRT-restaurant Cordon Bleu met erwten en wortelen, vleesjus en peterselie aardappelen. En als soep hou je vast UNESCO immaterieel cultureel erfgoed. Borst met zure room. Soep is dat op basis van de rode biet, witte kool, aardappelen, wortelen, tomaat, ui, look, noem een groente, het zit erin. Hè. Veel, heel vaak gegeten blijkbaar in Oost-Europa, maar zou dus erkend zijn als Oekraïens erfgoed. Kijk eens aan. Het wordt nog spannend deze namiddag. In de Radio Beni Evergreen 500 van de jaren 80. Op nummer 41 stond deze jongeman, Injas, met het fantastisch mooie More Than Sympathy.

Ik was het aan het denken toen ik het daar straks zei op 141 in de radio BNE Evergreen 500 van de jaren 70. Dat is toch helemaal niet slecht gedaan, hè, van Injas. Het is ook een prachtig lied natuurlijk. Een echte Evergreen van bij ons. Op de Antwerpse ring moet je 10 minuten erbij rekenen richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Deur.

0: Verder dat je ook meegezongen hebt. Ah, ik heb het hier toch gedaan hoor. Ik heb gelukkig de microfoon niet opengezet. Paul de Leeuw met Vlieg met me mee. Koen Lampen is al bezig met het dessert. Ik denk gewoon nog aan het middageten beter. Hij is wafels aan het bakken in Ouwegem. En het gaat daar vlot vooruit. Koen, proficiat.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Peugeot Days. Dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar. En op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op peugeot.be. Peugeot.
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

0: verzoek van de Four Seasons. Dat was Sherry. Dieptroefnieuws. In augustus heb ik het ergens in de krant gelezen. Marco Borsato zou dan toch niet meer of toch niet gaan optreden en niet op het podium staan tijdens de Vrienden van de Amstel. Marco zou niet meewerken aan een eigen concertreeks in Rotterdam, in Ahoy. Volgens het management is daar helemaal geen sprake van. En is er dus nog ook helemaal geen nieuws over een comeback of een mogelijke comeback na die perikele daar die hij heeft meegemaakt in de rechtbank. Heel erg spijtig, want ik zou hem zo graag nog eens live zien.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

Daniel Gérard met zijn butterfly. Straks na 12 uur kiezen de mensen van het bedrijf Meli. Ja, je kent het wel. En misschien wel het bekendste honingbedrijf van België, de platen. Dat zullen zeemzoete liedjes zijn, denk ik dan. Ik kijk er al naar uit. Wil je ook eens een uurtje samenstellen met jouw vriendenkring of je vereniging? Dat kan, hè. Op VRT Max, op de BNE-pagina, vind je een inschrijvingspagina. Vul die gerust in en Johan die neemt contact met je op. Trouwens, op VRT Max vind je ook een lijst van winnaars van de sauna vouchers terug. Zeker de moeite dus om daar eens langs te gaan. Dit is Doe Maar.

Dat is over, over twee dagen beter, die Lazy Sunday. Dat waren de Small Faces. Vergeet niet dat jij straks bij Vanessa weer kans maakt op zo'n sauna voucher voor twee. Dat is voor goed gezin dus. Maar eerst, u vraagt, wij draaien en daarna Dirk Gijs met de topcollectie. Dit is nog Vicky Leandros. Tot morgen, hè.

0: Pass inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
2: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
3: En ik nog een boterhammetje.
2: Of een nieuwe gaming-laptop.
3: Ja, allee, kom, we zijn weg.
2: Ah, nu heb ik u, hè.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. De Canadese premier spreekt het Europees Parlement toe en op het grote drugsproces rond speelfiguur Flor Bressers zijn de pleidooien aan de gang. De Canadese premier Mark Carney geeft op dit moment een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren had Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aangeboden om geassocieerd lid te worden van de Europese Unie. Volgens de Canadese premier gaan de banden tussen de EU en Canada al ver terug in de geschiedenis en delen we ook dezelfde waarden, zoals individuele vrijheid en democratie. Canada zit op dit moment verwikkeld in een handelsoorlog met de VS en is al langer op zoek naar nieuwe partners. Een verregaande samenwerking tussen de Europese Unie en Canada kan ook ons land ten goede komen. Dat zegt de voorzitter van de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, Paul van Quali. Hij hoopt dat we de mogelijkheden benutten.
1: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat het toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal twee, maal drie te doen tussen onze landen.
0: Door de staking van de luchtverkeersleiders op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. Vanmorgen ging het om 9 vertrekkende en 9 aankomende vluchten. Vanavond gaat het om 12 vertrekkende en 12 aankomende vluchten. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht. Ze willen dat elke nachtshift doen van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En dat tot 10 oktober. Aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. Op het grote drugsproces in Brussel pleiten vandaag de advocaten van hoofdbeklaagde Flor Bressers. Die staat samen met 29 anderen terecht voor de smokkel van minstens 16 ton cocaïne. Philip Heijmans vertelt hoe de advocaten daar aan het pleiten zijn.
2: Volgens de advocaat Hans Rieder moet er eigenlijk niet geoordeeld worden over die drugsmokkel, want dit proces is volgens hem sowieso nietig. Er gebeuren veiligheidscontroles bij de ingang. Daar noteert de politie de identiteitsgegevens van iedereen die binnen wil. En volgens Rieder bestaat daar geen wettelijke basis voor, haalt dat de openbaarheid van het proces onderuit en daarom is het onwettig. Hij heeft ook lang gepleit over de almacht van het parket. Een brutale partij die niets ontziende opdrachten geeft om advocaten kapot te maken, zegt Rieder. En hij roept de rechtbank op om daar eindelijk iets aan te doen. En tenslotte trekt hij ook bewijsmateriaal in twijfel. De kraak van beveiligde systemen zoals Sky ECC is onwettig en dus kan die informatie hier niet gebruikt worden, zegt hij.
0: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 van hen zijn opnieuw in de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant gemeld, maar ook elders duikt het virus nu op. Dat zegt Joris Moenes van het departement Zorg.
3: Ook in Brussel zijn er intussen 2 gevallen met het West-Nijl-virus gemeld. 1 daarvan was bij een persoon van Italiaanse nationaliteit en intussen is deze persoon ook teruggekeerd naar Italië. We hebben nu ook een eerste besmetting van een paard in de provincie Limburg. Dat geeft dus aan dat ook in Limburg er wel een klein risico is om het West-Nijl-virus op te lopen.
0: Het virus wordt verspreid door muggen. De meeste mensen worden niet ziek of krijgen griepachtige klachten. Maar in zeldzame gevallen kan het gevaarlijk zijn. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio BNE. Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Ik ben Koen Steurboud, CEO van Meli. Het allerbekendste honingbedrijf van België. En Meli produceert jaarlijks 20 miljoen kilogram honing. Ofwel 45 miljoen flesjes of potjes. Meli werd in 1925 opgericht door imker Alberic Florizone. Dat betekent dat we al meer dan 100 jaar de lekkerste honingproducten maken van de hele wereld. We hebben een grenzeloze passie voor de unieke en iconische smaak en de allerhoogste kwaliteit van onze honing. Naast de honing maakt Meli ook nog honingwafels, honingkoek, honingstikjes en nog zoveel andere lekkere producten. En samen met al onze collega's en medewerkers van Meli hebben we een heel fijne lijst samengesteld met onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien. Beste luisteraar, geniet ervan.
4: Radio Bene. De tijd van je leven. U vraagt, wij draaien.

0: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
1: Draai een keer in het rond.
0: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
2: Oké,
0: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
0: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op

0: Bene.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Koen Steurboud, CEO van Meli. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
1: De

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar 1 euro extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoaffiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: De tijd van je leven.
6: Radio BNE.
7: Uw vraag

0: René.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dank u wel om mee te luisteren naar de favoriete muziek van het honingbedrijf Meli in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Nog een heel mooie dag gewenst.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
1: Radio BNE, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Rabobank zit je drie keer goed.
1: Voor als je mening telt.
2: Zal wel zijn.
1: Voor als de planeet ook telt.
2: Allokus, pro-planeet hier.
1: En voor als elke cent telt.
2: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
1: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
1: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: VDK Bank.
1: Klaar voor nog eens 100 jaar.
3: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
4: Nog even, alles goed.
3: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
5: Come on.
3: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1+1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
7: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 1 uur, een goedemiddag, 14 nieuws met Peggy de Meijer. Kinderen jonger dan 13 zullen geen account meer mogen maken op sociale media in Europa en dus ook in ons land. En Canada is bereid om meer samen te werken met de Europese Unie. De Europese Commissie heeft de Europese Kids Act voorgesteld om het gebruik van sociale media zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. Jongeren onder de 13 jaar zullen geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven, zoals Meta en TikTok, moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter vindt dat een goede zaak.
1: Vandaag zijn kinderen in Vlaanderen gemiddeld aan 10 jaar reeds op sociale media, hebben ze hun eigen account. Dat is eigenlijk te jong. Experten zeggen dat je dan nog niet matuur genoeg bent om met zo'n sociale media platformen aan de slag te gaan. En dus willen we die leeftijd omhoog. En Europa zegt hier ook hetzelfde. Maar dat is niet voldoende. We moeten ook echt kijken naar het verslavend algoritme, waardoor je inderdaad soms in een negatieve spiraal kan terechtkomen.
0: Er zijn 5 nieuwe meldingen van mensen die waarschijnlijk besmet zijn met het West-Nijl-virus in ons land. 3 in Vlaanderen en 2 in Brussel. Dat brengt het totaal op 10, zegt het departement Zorg. De meeste mensen worden niet ziek van het West-Nijl-virus, al kan het wel gevaarlijk zijn voor wie een zwakke gezondheid heeft. Het virus wordt overgedragen door muggen. Joris Moenes van het departement Zorg.
2: Dus ook het enige dat je kan doen om je te beschermen is te proberen zo weinig mogelijk gestoken te worden door muggen. Daarvoor kan je bijvoorbeeld 's avonds, wanneer muggen het meest actief zijn, ervoor zorgen dat je lichaamsbedekkende kledij draagt of muggenwerende producten. Binnenshuis kan je proberen muggen buiten te houden door muggenhorren te plaatsen. Slapen met een muggennet kan je ook overwegen. En er zijn ook producten om muggen te gaan verjagen of te gaan doden.
0: Door de staking van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn vandaag een 40-tal vluchten geschrapt. De luchtverkeersleiders staken sinds afgelopen nacht omdat ze hogere premies willen krijgen voor hun nachtwerk. Ze voeren elke nacht actie tot 10 oktober. Canada vindt het een goed idee om veel meer samen te werken met de Europese Unie. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg. Gisteren had commissievoorzitter von der Leyen dat voorgesteld. Heidi van Rompuy.
3: Ook Carney gelooft dat een samenwerking zowel Canada als de Europese Unie alleen maar sterker zal maken. We moeten samen onze waarden beschermen in deze woelige tijden, zegt hij. En Canada heeft volgens Carney ook veel te bieden voor de Europese Unie op het vlak van kritische grondstoffen en energie. Tegelijk hoopt hij dat het voor Canadezen en Europeanen gemakkelijker zal worden om te werken, te wonen of te studeren aan beide kanten van de oceaan. Carney wil ook mee in het Erasmus-programma stappen. Aan enthousiasme geen gebrek dus, maar nu moeten al die woorden in de praktijk worden omgezet en de Amerikaanse president Trump die dreigt ondertussen al met nieuwe importheffingen tegen de Europese Unie.
0: En een intensere samenwerking tussen Canada en ons land kan ook positieve gevolgen hebben voor ons land. Dat zegt de voorzitter van de Canadees-Belgische Kamer van Koophandel, Paul van Quali. Hij hoopt dat we de mogelijkheden benutten.
4: Wij zijn al een aantal jaar aan het duidelijk maken aan de Canadezen dat we qua logistiek de havens van Oostende tot Zeebrugge, Gent, Antwerpen, dat die elk op hun manier de verschillende goederen die vanuit Canada naar Europa komen kunnen opvangen. Dus we hebben verleden jaar nog de kans gehad om de Canadezen samen met Gent tot een akkoord te brengen voor bulk, wat het toch een aanzienlijk bedrag is. Dus ik vind het een uniek moment om de business maal 2 maal 3 te doen tussen onze landen.
0: Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Dankjewel. Even naar de weg op de E40 van Brussel naar Gent is meer dan 3 kwartier file tussen Aalst en Erpenmeren. Dat komt door een ongeval. De linker- en de middenrijstrook zijn er dicht. Van oost naar west kan je nu best via Antwerpen omrijden. Vorm een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Op de Antwerpse ring richting Nederland 1 kwartier extra tussen Linkeroever en Berchem. En andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt.
6: Radio Bene.
5: Een bijzonder fijne donderdagmiddag. Welkom bij de topcollectie. Ik mag Lars vervangen. Ah ja, want die is met vakantie en dat is hem gegund.
7: Radio

Wat bellen is misschien een beetje moeilijk, maar via VRT Max klik je op Radio BNE. En dan heb je de chatfunctie. En dan kan je ons berichtje sturen. Dat is reuze handig. Je hoorde Spanja. Wat een fijne herinnering aan de jaren 80 natuurlijk. En we gaan nu een heel eind terug in de tijd hier bij Radio BNE. Met een liedje speciaal voor alle dakwerkers. Hey. Ja, hey. Peter Koelewijn. Hey.

Oei, en toen ging het mis natuurlijk. Hè. Dat was in 1960 het allereerste Nederlandstalige rock en roll plaatje. Ja, Peter Koelewijn had nog, ik ga niet zeggen een kinderstem, want hij had al lang de baard in de keel. Maar hij was nog jong. Hij werkte nog in de viswinkel van zijn ouders, stond zelfs op de markt af en toe. En hij hoorde de muziek van Chuck Berry en was verkocht.

jongere generatie kent dit in de versie van Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes. Dit was Garth Brooks. Ik neem je even 66 jaar mee terug in de tijd, want precies 66 jaar geleden op deze dag namen die Everly Brothers hun klassieke hit op Walk Right Back. Het nummer werd geschreven door Sonny Curtis, die zat toen in het leger. En ja, het riffje had hij al een beetje en hij had één strofe geschreven. En hij kwam de twee gasten tegen, Don en Phil Everly. En die zei van ja, ik heb een leuk nummer, luister eens. En die waren er gelijk weg van. Hebben er geweldige harmonieën op gezet. En, maar ja, er was nog maar één strofe. En toen zei Sonny van ja, is goed, ik zal er nog wel eentje schrijven. Tweede strofe dan. En ik stuur het met de post. Je raadt het al, de versie met de post kwam veel te laat toe, nogthans de dag erop gepost. Maar die mannen waren direct in de studio gegaan en het nummer opgenomen. En omdat ze maar één strofe hadden, hebben ze die strofe gewoon twee keer gezongen. Dus luister eens naar deze tekst van Walk Right Back. De originele hit van die Everly Brothers, precies 66 jaar geleden opgenomen.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat is een cape.
1: Ah, een cape?
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
7: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
8: Wel, meneer, 5317.
7: Ja, maar mijn naam is...
8: Ja, 5317, ik weet het.
7: Oké. Okay.
6: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
9: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
6: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
10: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
13: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
14: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
15: Radio BNR.
16: Radio BNR.
15: Topcollectie.

even het hart onder de riem voor alle werkmensen onder ons. Fisher, Z en The Worker. Het is vandaag een bijzondere dag, want vandaag precies 59 jaar geleden klonk een luide schreeuw in Halle. Want op 17 september 1967 werd Koen Maria Gaston Wouters geboren. En ja, zijn keel moest nog een beetje... Of zijn zangkwaliteiten moesten zich nog een beetje ontwikkelen. Maar later zou hij beroemd worden met Clouseau en vele prijzen pakken.

kan nog een beetje liegen voor zijn leeftijd, hè? 59 wordt hij vandaag, Koen Wouters. Vele prijzen gepakt met Clouseau, maar nog geen Nobelprijs. Als ik dit hoor, moet ik denken aan een wedstrijd bij ons in het dorp, in Oosterzeelen. Daar verkiezen ze jaarlijks de Nobelprijs. Dat is een groene prijs. Even naar de weg op de E40 van Brussel naar Gent is het meer dan 1 uur file rijden tussen Afliegem en Erpenmeren. Door een ongeval zijn de linker- en de middenrijstrook daar dichter, staat 10 minuten kijkfile. Maar er is wel 1 uur file rijden, dus toch wel pittig. Van oost naar west kan je nu best via Antwerpen rijden. Vorm ook een reddingsstrook voor de hulpdiensten als je in de file terechtkomt. Op de Antwerpse ring 10 minuten extra richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt. Radio BNR.

0: Wordt een heel mooi verhaal bij. Françoise Hardy doet haar eindexamen in juni 61 en daarvoor krijgt ze van haar mama een gitaar. Een gitaar die haar leven zou veranderen, toch? Zeker met deze hit, Tous les garçons et les filles de mon âge. Straks gaan we op zoek naar jouw gouden idool. Heb jij zo iemand, een man, een vrouw, een groep? Laat het ons weten wie dat in jouw geval is en dan draaien we er straks een plaat van.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Dag manneke.
7: Hey.
6: Ik kom de afvalolie ophalen. Is uw papa op terf?
7: Papa is naar het veld. Hij is maar 5 minuten weg, zo.
6: Oké, okay, zeg, en wat wilde jij later worden eigenlijk?
7: Ook landbouwer.
6: Mag ik dan ook de afvalolie van uw tractors komen ophalen?
7: Tuurlijk. Dat is goed voor het milieu. En ook misschien voor mijn spaarpot.
6: Ja, slim.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, graag iets Japans.
13: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
12: Kleurrijk.
13: Ja, met veel beige.
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
14: Yellow. 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
15: Mannekes,
16: Bompie,
15: kijk eens mijn nieuwe kamer.
16: Oh.
15: Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
16: Zo fris en stralend.
15: Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
16: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
15: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
16: Allega's.
17: Naar Gamma.
18: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambianceverf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
15: Gamma, jouw verfexpert.
19: Nog voor jij kan denken...
20: Ik heb gelijk geen energie.
19: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
21: Oh, mijn rug zit vast.
19: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
20: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
19: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
22: Radio BNN.
23: Topcollectie.

Gary Brooker, je kan hem ook kennen van Procol Harum, maar dit was hem solo met No More Fear of Flying. We gingen op zoek naar jouw gouden idool en het is vandaag op deze donderdag het gouden idool geworden van Theo Marchand uit Landen. En die stuurt ons graag, Dirk, wat meer muziek van Otis Redding. Kijk, hier is hem met Try a Little Tenderness.

Wat een geweldig artiest, deze Otis Redding. Ook ongelooflijk hoeveel hits die man gemaakt heeft. En ook onder meer Ramon van het Groenewoud heeft een versie gemaakt van deze Try A Little Tenderness. Een suggestie van Theo Marchand uit Londen. Dankjewel, Theo.

rockmuziek, jawel, met ook flink wat synthesizers erin. Het was het allereerste hitje van Duran Duran. Je hoorde ze met Planet Earth. Hoe zou het nog zijn met James? Wow.

0: Bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
5: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
4: Ja.
5: Wauw.
4: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
5: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
4: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
5: Om de 6 seconden?
4: Nee, 1 keer per maand.
5: Ah.
4: Meer info op luminus.be.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
7: It's a Sunweb holiday.
6: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
8: Peugeot. Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
8: Peugeot.
10: Radio Bene.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Begge de Meijer. De Europese Commissie heeft de Europese Kids Act voorgesteld om het gebruik van sociale media zo veilig mogelijk te maken voor kinderen. Jongeren onder de 13 jaar zullen geen account mogen aanmaken op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Pas vanaf 15 jaar krijgen ze een echt account zonder ouderlijk toezicht of tijdslimiet. De techbedrijven zoals Meta en TikTok moeten ook hun platformen veiliger maken voor alle jongeren tot 18 jaar. Deze leerlingen van basisschool De Tovertuin in Lokeren hebben gemengde reacties.
1: Toen ik het nieuws hoorde, toen moest ik bijna wenen in mijn bed. Ik dacht dan dat YouTube ook werd afgepakt en zo.
2: Ik ben nu 10 jaar en dan moet ik nog 3 jaar wachten. Dus ja, dat is echt niet leuk.
3: Ik vind dat dat goed is eigenlijk, want sommige kinderen worden online gepest en dat is niet oké.
2: Ik snap het wel dat ze dat gaan doen. Soms komen er filmpjes die niet voor hun leeftijd zijn geschikt?
4: Ik zou dat niet per se missen.
0: Bij een steekpartij in de Brusselse gemeente Anderlecht is een dode gevallen. Dat meldt de Brusselse nieuwsorganisatie Brus. Aan het Brusselen Bergpark werd deze voormiddag een man aangetroffen met verschillende steekwonden. Hij overleed later aan zijn verwondingen. Er is een verdachte opgepakt. Het parket heeft een onderzoek geopend. Nog in Brussel, in Sint-Jans-Molenbeek, is afgelopen nacht een auto uitgebrand. De politie gaat uit van kwaad opzet. Voor de brand was er een explosie te horen. Niemand raakte gewond. De brandweer kon vermijden dat het vuur oversloeg naar de gebouwen in de straat. In Hechtel-Exel in Limburg is het medisch interventieplan van kracht nadat 5 parachutisten in bomen terecht zijn gekomen. Dat gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger. 4 parachutisten konden al gered worden, met de 5e zijn ze nog aan de gang. Er zijn 2 zwaargewonden en 3 lichtgewonden. Mogelijk werden ze verrast door een windstoot. En Canada wil ook veel meer gaan samenwerken met de Europese Unie. Gisteren had commissievoorzitter Ursula von der Leyen Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. We delen dezelfde waarden op vlak van democratie en vrijheden. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd in een toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.
5: Our commitment to the rule of law and our unyielding defense of human dignity, individual freedom and democracy share the same deep roots, the same unwavering dedication.
0: Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Het wordt tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Is er kans op een kleine bui ook tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel.
7: Radio Bene. Topcollectie.
8: De tijd van je leven.
9: Dirk Gijs.
10: VRT Radio Bene.
6: Op de E40 van Brussel naar Gent is bij Erpenmeren de weg ondertussen vrijgemaakt. De file vanaf Afliegem is bijna volledig opgelost. Dat is goed nieuws. Op de Antwerpse ring nog een kwartier extra aanschuiven richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En andere vertragingen op de snelweg blijven beperkt.
7: Radio Bene.
9: Radio Bene.
7: Topcollectie.
9: Dirk Gijs.
8: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
6: Nog tot 16 uur.

Hij was nog Piep Michael Jackson. Hij was de kleinste van de bende. En hij mocht toch het hoge woord voeren. Hij zou later ook de meest succesvolle carrière hebben natuurlijk. Het begint frisjes te worden. Nu, we hebben daar de ideale oplossing voor hier bij Radio BNE. Want het is de Nationale Sauna Week. Daarom loopt er hier bij Radio BNE een bijzondere actie. Sauna, ideale plek om te ontspannen, om te genieten, om te revitaliseren. Dat is goed voor de gezondheid, hè? Wel, en dat moesten we geen twee keer zeggen tegen onze Catherine van Doorn of onze Vanessa van Hoven. Want zij trekken de actie hier bij Radio BNE. En daarom zitten zij deze week al wel eens in de sauna. En je hoort hen dan water opgieten, dat soort sissende geluid op de stenen. Als je dat geluid hoort, dan moet je sturen: ik wil naar de sauna. Via Radio BNE op VRT Max, de chatfunctie. Dan maak je kans op 2 tickets om met z'n tweetjes naar de sauna te gaan. Handig, ja. Pretty women at walking with gurus.

Zo klonk hij in 79. Joe Jackson. En Is She Really Going Out With Him? En later zou hij het nog eens uitbrengen. In 82, maar dan een volledig a cappella versie natuurlijk. Hier is 10cc, The Wall Street Shuffle.

0: Het is eigenlijk wel indrukwekkend wat het geslacht Neefs al op ons heeft losgelaten. Je had niet alleen de grootvader, zal ik maar zeggen, Louis Neefs. Dan had je de zoon, had je Gunter Neefs, maar ook Connie Neefs, dat was de zus. En tegenwoordig is er ook Len Neefs. Dat zijn drie generaties, dat is een heuse bloedlijn. Je hoorde Gunter met Ik blijf bij jou.
1: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Tegen klanten met een stertje in de ruit, dan zeg ik altijd dat is zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
3: Maak nu een afspraak op carglass.be. Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
4: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
3: Tot 10 jaar?
4: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
3: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
4: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
6: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, ja, oh. Ja, schat,
8: je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
9: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van €18 korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
10: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Mannekes, kijk eens, mijn nieuwe kamer.
13: Ho! Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
12: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe Levi's-kleur van 2027. Soulful Sage.
14: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
12: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
15: Allega's!
16: Naar Gamma!
17: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's ambianceverf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
12: Gamma, jouw verfexpert. Hehe.

lekker dansbaar op deze donderdagmiddag. Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. Volg jij Radio BNL op VRT Max? Doe dat eens. Je kan ons beluisteren via DAB+, maar evenzeer via VRT Max. Volg ons en dan kan je ons ook berichtjes sturen via de chatfuncties. Superhandig. En nu een heel bijzondere plaat. Ken je Joe Dolce nog met Shut Up Your Face? Dat is een beetje het verhaal van... Ja, hij liet zich inspireren door zijn Italiaanse grootmoeder... en ook de verhalen van de Italiaanse immigranten... die zich aanpasten aan een nieuw land... en wiens Engels niet perfect was. Luister maar naar Joe Dolce.

En nog een keertje voor de mama. Wat een hit. Ja, een wereldhit, hè, overal. Joe Dolce's Dap on Your Face. Her en der zijn er vertragingen van 10 minuten op de E40 naar Gent tussen Wetteren en Merelbeke. Op de buitenring rond Brussel tussen Sint-Stevens-Woerden en Machelen. Op de Antwerpse ring naar de Kennedy-tunnel richting Gent vanaf Antwerpen-Noord. En ook richting Nederland vanaf Linkeroever. Radio BNR.

0: We hadden nog Bill Wyman van de Rolling Stones met Je suis un rockstar. Dat was zeker niet gelogen. Maar zijn Frans, ja, dat had Hendrik Goeminnen toch wel een probleem mee. Stuurt bij ons in de app niet zo geslaagd was. Blijkbaar niet goed opgelet in de Franse les, hein, zou kunnen, Hendrik. En als laatste was dat ook nog Nicole en Hugo met Laat de Liefde.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Weet je wat ik mis na de vakantie?
5: De zon?
4: Nee.
5: Het strand?
4: Nee, het comfort.
5: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
6: Citroën.
5: Info en voorwaarden op citroën.be.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
8: Manutan.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
8: Manutan.
7: Bestel op manutan.be.
9: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
12: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
13: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
12: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
14: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infoffiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
15: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
16: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
16: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.

liefdesverhaal dat niet zo goed afloopt. Peter Sorst het met Where Do You Go To, My Lovely. Wel, zijn Marie Claire is een beetje de achterbuurt van Napels ontsnapt. Ze heeft een nieuw leven in Parijs en ze stelt het beter. En ik denk, Peter, effectief dat ze jou vergeten is. Vanaf vandaag en dat nog het hele weekend lang kan je ze tegenkomen. De super gemotiveerde en vooral heel vriendelijke plantjesverkopers en vrijwilligers van Kom Op Tegen Kanker die de befaamde azalea's verkopen. Onze Kim heeft dat ook al gedaan hier bij VRT. Ja, koop er eentje, doe dat, want dan draag je bij tot een betere behandeling, betere zorg en ook kankerpreventie. Want plantje per plantje worden we sterker dan kanker. En dan is dat absoluut een betere wereld. Hier is Julien Clerc.

0: Julien Clerc en Hélène.
1: De talenknobbel.
0: Elke dag rond deze tijd aan draaien van plaat in een andere versie. We gaan van Spaans naar het Engels. Want het gaat over een nummer dat oorspronkelijk van Sheila is, de Franse zangeres. En dat was een hit voor Los Diablos onder de titel Un Rayo de Sol. Maar er bestaat ook een Engelse versie die heet Dancing in the Sun en die heet zo.

0: Wang Chung en Dance Hall Days. Zometeen het nieuws over vijf parachutisten die gewond geraakt zijn, die in een boom zijn terechtgekomen in Hechtel, Exel. En misschien zijn het er nog wel meer. Heeft te maken met legeroefeningen in de buurt. Straks het volledige verhaal. It's
1: a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
2: Mannekes, Bompie, kijk eens mijn nieuwe kamer.
3: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
2: Zo fris en stralend. Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
3: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
2: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
4: Allega's.
5: Naar Gamma.
6: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levis ambiance-verf. In de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Vanavond een currieke?
7: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
9: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
10: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10% tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
11: Oh, zalig, hè?
12: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
11: Oh.
12: Oei.
11: Met een enkel.
12: Schat, ça va?
11: Nee.
12: Wat kunt er nog op staan?
11: Zo'n beetje.
12: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
11: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
12: Ah, dat is in orde dan.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
16: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
17: Maak je afspraak op carglass.be.
18: Radio BNE.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 parachutisten gewond geraakt toen ze door een windstoot terechtkwamen in bomen. 2 zouden er erg aan toe zijn. Het ongeval gebeurde tijdens een internationale militaire oefening. Volgens burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Exel zijn er mogelijk nog meer parachutisten in bomen beland.
1: Het zijn vanuit verschillende landen dat er parachutisten zijn gekomen en al de mensen die aanwezig zijn, zijn nu een eigen team aan het controleren om te kijken als het bij die 5 parachutisten blijft of als er eventueel nog andere parachutisten zouden kunnen vermist zijn. Er zijn ook 2 drones aanwezig en er is ook een motor aanwezig om de bossen te doorkruisen en te kijken als er eventueel nog ergens een parachutist vermist of in de boom hangt.
0: In Hechtel-Exel is het medisch interventieplan van kracht. De bestuurder van de drone die gisterenmiddag het vliegverkeer op de luchthaven van Charleroi heeft verstoord, zegt dat hij een vastgoedmakelaar is. En het was in het kader van een project dat hij een gebouw ging fotograferen. Dat meldt het parket. De drone werd rond 2 uur gisterenmiddag opgemerkt. Daarop werd het vliegverkeer een half uur stilgelegd. De Zweedse rechtse premier Ulf Kristersson heeft zijn ontslag ingediend na de verkiezingen van zondag. Nu pas zijn alle stemmen geteld en het centrum-linkse blok heeft de parlementsverkiezingen gewonnen in Zweden. Al was het nipt, het verschil met het rechtse blok van Kristersson is maar 4 zetels. Het linkse blok wordt geleid door Magdalena Andersson. Zij is nu aan zet om een regering te vormen in Zweden. De Verenigde Staten hebben niets te zeggen over met wie wij een partnerschap aangaan. Dat heeft de Canadese premier Carney gezegd als reactie op de Amerikaanse president Trump. Trump dreigt met nieuwe importheffingen nu Europa en Canada erg nauw gaan samenwerken. De Europese Commissie heeft aan Canada aangeboden om geassocieerd lid te worden van de EU. En dat is voor ons een kans om sterker te staan. En daar heeft niemand anders over te beslissen, zei Carney.
2: We are looking for partnerships that are complementary, that reinforce our sovereignty. And that's what is on offer here, and no one is going to dictate our culture or with whom we can strike agreements internationally.
0: In oktober gaan Canada en de EU voortpraten over hun nieuwe samenwerking op een gezamenlijke top. Vanmiddag veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. We halen tot 18 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En is er lokaal een kleine kans op een buitje bij 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Zo is dat. Dankjewel. Op de Antwerpse ring vertraging van een kwartier richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Linkeroever en Berchem. Op de buitenring rond Brussel 10 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Op de binnenring is net voor Groot-Bijgaarde de linkerrijstrook versperd. Dat komt door een defecte auto. En in Brussel een kwartier file tussen de Kruidtuin en de Annie Cordy-tunnel door een defecte auto op de rechterrijstrook daar.
4: Radio BNE.
5: Radio Bene.
4: Topcollectie.
5: Dirk Gijs.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na, na.
3: Nog een uurtje samen.
6: Weer.

Electric Light Orchestra, Jeff Lynne had zo toch zijn eigen geluid. Dit was hem met Hold On Tight. En nu gaan we flink end terug in de tijd. Met een liefdesliedje, maar niet zomaar Ik hou van jou, ik blijf je trouw. Nee, nee. Een waar gebeurde liefde van Wil Ferdy. Alleen ging het niet over Christine, maar over Christian. Ik heb je

bewonder mooie tijd, Christine, die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven, en daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

hadden geen geluk, Christine. Want onze liefdesbanden, ze sprongen schrijnend stuk, Christine.

Sting en Don't Stand So Close To Me over een schoolmeisje dat verliefd is op de leraar. En Sting is zelf nog leraar geweest. Enfin, moet eigenlijk zeggen onderwijzer, want hij stond bij lagere schoolkinderen tussen 7 en 11 jaar oud. Heeft eigenlijk alle soorten les gegeven. Ik heb het even opgezocht. Het was voornamelijk Engels en muziek. Maar ja, in een basisschool moet je van alles geven. Heeft zelfs sportvakken gegeven.

0: muziek wel, hè? Van Linda Ronstadt en You're No Good. Prima plaat voor op een beetje grijze donderdagmiddag. Hier bij Radio Bene. Trouwens, een grijze donderdag, daar zijn oplossingen voor, hoor. Want het is de Nationale Sauna Week. Zin in een sauna bezoekje? Ik kan je straks helpen en uitleggen hoe je dat kan verdienen bij Radio Bene.
1: Bij VDK Bank zit je 3 keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
1: VDK Bank. Excellent.
3: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
3: Kijk op excellent.be.
4: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
5: Goh.
4: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
5: Check.
4: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
1: Bebat.
4: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
6: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
7: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.

Salomo van het Groene Woud. Helemaal in de ban van zijn Joske. Loop jij al een beetje warm voor onze sauna-actie? Ah ja, want het is Nationale Sauna-week. De sauna, de ideale plek om te ontspannen, te genieten. En het is ook nog eens goed voor je gezondheid. En Vanessa en Catherine die trekken de actie hier bij Radio Benen. Wat moet je doen als je hen water hoort opgieten? Dat is het gesis op die hete stenen. Dan stuur je ik wil naar de sauna via VRT Max. En hoe doe je dat? Ja, volg ons op VRT Max. Dus installeer op je telefoon VRT Max. Dan ga je naar Radio BNE, gewoon volgen, klikken en dan kan je via de chatfunctie ons berichtje sturen. En dan stuur je gewoon ik wil naar de sauna. Dan moet je een beetje geluk hebben, dan maak je kans op tickets voor twee personen naar de sauna. Je kan ook checken of je hebt gewonnen. Ga op VRT Max naar de ik heb gewonnen pagina. En als je daar je naam ziet staan, dan kan je vertrekken.

Solange Goldman en zijn gitarist Michael Jones met de Je te donne. Ik krijg nog een berichtje, want we hadden het over onze sauna-actie. En Hendrik stuurt geen sauna, maar twee extra truien tot maart of zo. Ja, pas op, ik zou nog even wachten met die truien, want volgende week wordt een warme week. Op de Antwerpse ring richting Nederland 25 minuten vertraging tussen Sint Anna, Linkeroever en Borgerhout. Richting Gent een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen 20 minuten extra op de E313 tussen Ranst en Wommelgem. Dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Dat komt door een defecte vrachtwagen op de rechterrijstrook. Radio BNR.

0: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
0: Immoscoopman!
2: Jij? Yeah?
3: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
2: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja,

0: zijn nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Even, nu heb je echt mijn aandacht.
0: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
2: Radio BNE Topconnectie.
3: VRT Radio BNE.

uit 1979, Cloud and Save Me. Ik had het er net over het plantjesweekend, want het hele weekend kan je ze tegenkomen. De super gemotiveerde en vriendelijke plantjesverkopers, vrijwilligers van Kom op tegen kanker, die dan die befaamde azalia's verkopen. En koop er eentje, want dan draag je bij tot een betere behandeling, een betere zorg en kankerpreventie. Ik krijg een berichtje van Nancy Albrecht, die stuurt: ik ga morgen namiddag ook plantjes verkopen ten voordele van Kom op tegen kanker. Ik ben zelf geen patiënt, maar ik heb twee vriendinnen die borstkanker hebben of gehad hebben. En Anna Os stuurt: we hebben deze voormiddag een azalea gekocht aan het ziekenhuis AZ Sint Blasius Dendermonde. Goed bezig, Anna en Nancy. Dank je wel. En van de azalea's naar de Margriet.

Margriet Hermans en alle mooie mannen zijn zo lelijk. Ik had het over het plantjesweekend. Fijne reactie krijg ik nu weer in onze app van Doris de Kler uit Handsame. En Doris stuurt met 3 lotgenoten getroffen door dat kwade beestje. Staan we zaterdag aan de Spar in Handsame. Dankjewel voor de tip. En vooral kopen, hè. Zeker 10 euro. En dan nu tijd voor onze instrumentale Evergreen. Want dat is nieuws. We hebben dat deze week gelanceerd. Elke weekdag rond deze tijd draaien we een instrumentale Evergreen. Dus dat is een nummer. Maar eentje dat zo bekend is dat je gegarandeerd kan meefluiten. En we hebben in dit geval gekozen voor Frank Mills met Music Box Dancer. Het is eigenlijk een B-kantje. Het stond op een veel explicieter en instrumentaler, enfin, een meer bombastisch nummer. Maar het werd een B-kantje. En een radio-dj in Canada begon dat, had dat per ongeluk opgelegd. Maar er kwam zoveel reactie van luisteraars dat ze dat extra zijn gaan draaien. En zo werd het, zonder dat ze het echt gewild hadden of door hadden, een grote hit. Hier is Frank Mills, Music Box Dancer.

Pedro Stramazzotti met Dovece Musica. En daarnet nog hadden we onze instrumentale Evergreen. Vandaag kozen we voor Music Box Dancer van Frank Mills. Weet wel, zo een danseresje uit een doosje opwinden. En dat geluid werd met de piano een beetje nagebootst. Hè. Kreeg ook een fijn berichtje van Rita Smets uit Sint-Truiden. Rita stuurt: hallo Dirk, het is een fijne week met jou bij Radio BNI. En mijn instrumentaal liedje, dat mag graag Albatros zijn van Fleetwood Mac. Fijne groeten, Rita. Wel, ik stuur het door naar Lars, want volgende week is Lars gewoon weer terug. En hij kiest die plaatjes, dus dankjewel voor die fijne suggestie. Hier is Mardi Gras.

0: Mardi Gras, too busy thinking about my baby. Die moet erin. Het is ontspannen. In de sauna bijvoorbeeld. Zometeen kan je bij Vanessa dus nog een duo-ticket voor de sauna op de kop tikken. En als je het geduld niet hebt, je kan ook gewoon altijd eens naar VRT Max gaan. Kies dan voor het Radio BNE-kanaal. En daar staat ook een wedstrijd, een artikel. Dus met twee naar de sauna, gewoon erop klikken. Zo simpel is het. Bedankt voor het luisteren. Tot morgen.
1: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag. Verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Met een enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schattig, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze was 90 jaar. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, zoals Het gezin van Pamel en Wij heren van Zichem. Chris Bonny was ook heel veel in het theater te zien. Toch zal ze vooral herinnerd worden voor haar rol van Yvette in de VRT-soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans. Ze ging in de reeks vaak in de clinch met haar schoonzoon.
1: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer deels zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
2: Wat is dat allemaal?
1: Maar enfin, Frank, doe iets.
3: Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij je belofte niet nakomt?
2: Zij mogen rust. In ieder geval, madame Toertjes, ge gauw verschiet.
0: In 2016 werd Chris Bonny uit Thuis geschreven nadat ze 15 jaar lang de rol van Yvette had gespeeld. CD&V stelt tijdens de begrotingsonderhandelingen een indexsprong voor werklozen voor. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zou stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de Christen-Democraten 100 miljoen euro opbrengen. CD&V-voorzitter Sammy Mehdi wil niet raken aan de index van werkenden en gepensioneerden. Dat zei hij in het parlement.
4: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd. Het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
0: In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder andere Frankrijk en Italië deelnamen. De balans van het ongeluk is wel minder zwaar dan eerst gevreesd, zegt burgemeester Jan Dalemans van Hechtel-Exel.
5: Ik heb juist iemand van Nederland aan de lijn gehad en een van de zware gewonden is met de medische dienst van Nederland mee terug naar huis gegaan en die bleek achteraf gezien dat er ook maar licht gewond. Dus we spreken nu over 1 zware gewonde en 4 licht gewonden, waar we heel blij mee zijn dat het er niet meer zijn.
0: Veel wolken met regen die vanaf de kust over het land trekt. Morgen krijgen we wisselend bewolkt weer met zon en af en toe ook kans op een bui en we halen 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Tegen de warmte.
7: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
6: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
7: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
6: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
7: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor 2. Radio BNE.
8: Goedemiddag, tof dat ik het roer mag overnemen van Dirk. Goedgezind en wel, want na 3 uur topcollectie lopen we allemaal met een big smile. Houden zo.
6: Radio BNE, goedgezind.
9: Vanessa van Hoven.

4 na 4, The Beatles na het nieuws van 4. Baby, you can drive my car. Beep, beep, beep, beep. Yeah. Samen door de avondspits richting 6 uur. En Marlies heeft geen oog voor het verkeer dat stremt. Zij ziet alleen de zomer.

David Essex, I'm coming home soon and I'm gonna make you a star. Huh. Realistischer zou zijn, ik kom naar huis en ik maak u een spiegelei of een slaatje met avocado. Een ster, daar zitten er toch maar heel weinig op te wachten. Maar hij heeft het goed bedoeld, uiteraard. Feestje nu met Tommy James en de Shondells. Die wilde eind jaren 60 een onnozel liedje maken waar iedereen blij van werd. Het moest nergens op slaan, maar het moest fun zijn. Dus moest iedereen die opnamedag in de Broadway Building aan het werk was, naar de studio komen. Er werden zelfs mensen gewoon van straat geplukt. En allemaal hebben ze bijgedragen aan de sfeer en het succes van Money Money.

Moni Moni, als vrouwennaam, bijna even onnozel als Salade de Fouille. Maar dat was precies de bedoeling. Tommy James en de Chandelles hebben er zich geweldig mee geamuseerd. Van Moni naar Jo Valli is een kleine stap op de radio. Het zand krijg je er gratis bij.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Zie het.
4: Grootser!
3: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Code Yellow!
10: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
11: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
10: Ja.
11: Wauw.
10: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
11: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
10: En daarom sturen we updates over je verbruik.
11: Om de 6 seconden?
10: Nee, 1 keer per maand.
11: Ah.
10: Meer info op luminus.be.

Mami Blue, een Frans liedje uit 1970 van Hubert Giraud. Het is ook opgenomen in het Italiaans, het Engels. Er bestaan versies van onder andere Julio Iglesias, Dalida, Roger Whittaker en zelfs Céline Dion. Maar dit was nog eens Vivi. Mocht je teleurgesteld zijn dat het niet de Italiaanse versie is geworden, omdat je fan bent van die taal, dan maakt Toto Cutugno dat al direct goed.

Antonio, een echte Italiaan. Un Italiano vero. En wie komt daarna? Een zigeuner uit de Pusta. Ik verzin het niet, die speelt echt mee in een liedje. Heeft daarin zelfs een belangrijke rol, want die zigeuner uit de Pusta leest de toekomst in de hand van een Vlaamse reiziger die met verlof is in Hongarije in een dorp zonder hotel. En wat voorspelt die zigeuner? De komst van ene Natasha, kind van Magyarenland. Johan Stolz heeft het helemaal meegemaakt en zijn concerto voor Natasha staat al sinds 2010... in de Eregalerij.

Christophe Verholle, winnaar van The Voice van Vlaanderen 2 jaar geleden. En volgens hemzelf, here to stay. Ik hoop het van harte, maar dan moet hij toch iets productiever uit de hoek komen. Kom aan, Christophe. Neem een voorbeeld aan Luc Steno.

0: Toast zingt hier straks nog over meisjes. En meisjes zijn ook niet de eerste keuze van Yves Segers.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
2: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
1: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
2: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen sauna moment voor twee.
3: VRT Radio Bene.
2: Veel succes.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over de spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be.
6: Een McValue-menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en 2 McValue-toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart. Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
9: Bebat.
7: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
11: Chipolatas, klinkt goed hè.
10: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
12: Verzekeren volgens Argenta. Je als een nummer behandelen bij schade.
13: Even geduld. Er zijn nog 89 wachtende voor u.
12: Doen we niet. Jouw gemoedsrust op nummer 1 zetten?
14: Ja, daar gaan we niet mee wachten, hè. Spring maar binnen en dan bekijken we het samen.
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: 12 dagen. 3 sterke argumenten. 1 keuze. Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
17: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1...

Wigbert, een artiest die even goed is voor mentale rust en welbevinden als een bezoek aan de sauna. Als je het geluid hoort van een opgietsessie, laat dan van je horen via Radio Bene op VRT Max. En nu we toch werken aan onze mentale rust, wat dacht je van een lied van Arno over de ogen van zijn moeder? Zelfs in het diepste donker scheen daar altijd wel een licht.

Mooi gezongen door de Seekers. Georgie Girl, en daarvoor zong Arno al met veel liefde over de ogen van zijn moeder. We hadden al Engels, Nederlands, Frans, Italiaans. Wat denk je? Mag ik daar ook nog wat Duits bij?

Hansi Hinterzeer, du bist ein Engel für mich. Och, de vrouwen worden hier nogal aanbeden vanmiddag. Moni, Natasha, Mami Blue. Alle vrouwen zelfs, door Luc Steno daarnet. En Toost gaat nu op de knieën voor Meisjes. Trouwens geen cover van de hit van Remo van het Groene Woud. Toost heeft ook voor jongere meisjes. Het is te zeggen, meisjes die later geboren werden dan die van Remo.

0: skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is dat dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze werd 90 jaar. En de voorraden zoet water op aarde blijven dalen. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee. En ze was ook veel op de theaterplanken te zien. Alain de Korte met een overzicht van haar carrière.
1: Chris Bonny, haar echte naam was Christian Slagmulder, begon haar carrière in het theater in Aalst. Maar al snel volgde er ook bijrollen op televisie, zoals in Wij Heren van Zichem. Ook aan Buiten de Zone en Meester Hij Begint Weer werkte Chris Bonny onder meer mee. Half jaren 80 speelde ze aan de zijde van Senne Rouffard de rol van Boerin van Pamel in de gelauwerde film Het Gezin van Pamel.
2: Het is daarom dat je naar hier bent gekomen, om ons dat te vertellen.
1: Maar immens populair werd Chris Bonny begin 2000 als Yvette in de VRT-soap Thuis. Als moeder van Simonneke ging ze 15 jaar lang vaak in de clinch met haar schoonzoon Frank Bomans.
3: Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
4: In ieder geval, meneer Toertjes, ge gauw verschiet.
0: Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jairon vraagt de aanklager om de 6 beschuldigden niet te veroordelen voor moord. Jairon stierf begin 2022 en lag daarna 2 maanden dood op zijn bed. Zijn vader en 5 anderen staan daarvoor terecht. Volgens de aanklager is het niet duidelijk waaraan de jongen gestorven is. Ze ziet geen bewijzen dat de beschuldigde de jongen dood wilde. Daarom vraagt ze om hen schuldig te verklaren aan het onthouden van voedsel en verzorging met de dood tot gevolg. Daarop staat 10 jaar cel. De moeder en andere familieleden van Jairon vragen wel een veroordeling voor moord. CD&V stelt tijdens de begrotingsonderhandelingen een indexsprong voor werklozen voor. Dat wil zeggen dat de uitkering die werklozen krijgen eenmalig niet automatisch mee zouden stijgen wanneer het leven duurder wordt. Dat zou volgens de Christendemocraten 100 miljoen euro opbrengen. CD&V-voorzitter Sammy Mede wil niet raken aan de index van werkenden en gepensioneerden. Dat zei hij in het parlement.
5: Dus vind ik het normaal dat wij als partij ook van mening zijn dat je de index van gepensioneerden moet beschermen, dat je de index van de werkende mens moet beschermen en dat we in deze begrotingsoefening, als we ergens naar kijken, dat we aan de index van werkloosheid effectief moeten kijken om het verschil tussen werken en niet werken groot genoeg te maken. De werkende mens is genoeg gepluimd, het is nu tijd om iedereen te activeren die geactiveerd moet worden.
0: In Hechtel-Exel in Limburg zijn 5 militairen gewond geraakt bij een parachutesprong. 1 van hen is zwaar gewond. Ze werden verrast door een windstoot en kwamen terecht in een boom. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening met het Nederlandse leger, waaraan ook militairen uit onder meer Frankrijk en Italië deelnamen. De militaire oefening is stilgelegd. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. In 2025 waren de grondwaterstanden in Centraal- en Oost-Europa bijvoorbeeld erg laag. Maar wereldwijd is er dus ook alsmaar minder zoet water op het land, in de bodem, in rivieren en ook sneeuw en gletsjers. En er zit relatief meer water in de oceanen en in de atmosfeer. Waterwetenschapper Marjolein van Op.
6: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
0: Vanavond zwaar bewolkt met regen, vannacht rond 12 graden. Morgen wolken en opklaringen, maar grotendeels droog en het wordt tot 21 graden. En ook zaterdag is het zacht met regelmatig zon. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Kan jij goed tegen de warmte?
8: Dan zit je goed bij Radio BNE, want het is Nationale Sauna Week.
7: En straks wordt het er nog heter, want dan komt de opgieter weer langs met een grote lepel water.
8: Luister goed en ga dan naar Radio BNE op VRT Max.
7: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
8: Je maakt kans op een ontspannen saunamoment voor 2. Radio BNE.
7: Radio BNE, goed gezind.
9: Vanessa van Hoven.

Lobo, heel gelukkig met zijn leven als bohemian. Hij, met haar en de hond Boe, levend in vrijheid onder de blote hemel en van al wat de natuur hen schenkt. Romantiek voor durvers. En is dat niet waar we allemaal stiekem van dromen? Weg uit de stress, weg van kantoor, weg van verplichtingen, van alles wat met geld en commercie te maken heeft. Echt vrij zijn? John Terra snapt helemaal wat ik bedoel. Hey.

vrij zijn. Laten we nog maar even in dat thema blijven. Vrijheid, blijheid, terug naar de natuur. Samenleven met de dieren. Lobo deed dat met de hond Boo. Mowgli deed het in Jungle Book met de beer Baloo. Tijd voor filmmuziek en voor heerlijk jeugdsentiment.

0: super fijn.
1: Magnifique. Waar heb je ze weer, de meisjes? Ze worden hier vandaag in alle talen bezongen. Niet door Moments and Whatnots. Maar het liedje dat je daarvoor hoorde zal langer in je hoofd blijven zitten vandaag, gok ik. Mowgli en Baloo op de original soundtrack van de Disney-film Jungle Book. Hoe lang je ook leeft, je bent nooit te oud voor Disney.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
3: Straks gieten we weer wat water bij op de steen.
2: Luister goed en ga dan naar Radio Bene op VRT Max.
3: Stuur het bericht, ik wil naar de sauna.
2: Je maakt kans op een ontspannen sauna-moment voor twee.
4: VRT Radio Bene.
3: Veel succes.
5: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
6: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
5: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Weet je wat ik mis na de vakantie?
8: De zon?
7: Nee.
8: Het strand?
7: Nee, het comfort.
8: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15,290. Overnamebonus van €1,250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
7: Citroën.
8: Info en voorwaarden op citroën.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
10: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Mia met haar nieuwe tandimplantaat.
11: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
10: Leef gerust, met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2,850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
12: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
13: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
14: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
13: Nee.
14: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
13: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
14: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
13: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
14: Immoscoop, man!
17: Zie het.
18: Grootser!
17: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.

Miami Sound Machine, 40 jaar geleden, doe de conga, heerlijk. Je gaat er wel even hard van zweten als van een saunabeurt, maar je moet er dan ook veel meer zelf voor doen. Ga je liever zweten en relaxen en reboosten zonder inspanning? Luister dan ook morgen nog heel aandachtig naar Radio BNE, want we geven opnieuw saunabeurten weg voor twee. Omdat wij toffe mensen zijn,

0: We vieren de Nationale Sauna Week bij Radio BNE.
1: Hoog tijd om de zweetklieren extra aan het werk te zetten.
0: Onze steen is helemaal op temperatuur. Giet hem maar.
1: Ga nu naar Radio BNE op VRT Max en stuur het bericht...
0: Ik wil naar de sauna.
1: Je maakt kans op een ontspannen saunabezoek voor twee.
0: Veel succes.

hebben die mannen van Status Quo toch toffe muziek gemaakt. Altijd goed voor een energy shot ook nu weer. Whatever you want. Nog een muzikale duizendpoot nu. De ondergewaardeerde, immens excentrieke, maar geniale Michel Polnareff. Eigenlijk een beetje te vergelijken met Elton John, maar dan Frans. En Polnareff was ook eerst. Nonconformist, prima pianist, man van de vreemdste kostuums en de meest opvallende brillen. En hij maakte liedjes in alle mogelijke genres.

Michel Polnareff, een artiest die zijn tijd ver vooruit was. Vandaag zou hij ongetwijfeld een rolmodel zijn voor de LGBTQ-gemeenschap met zijn "Ze moeten mij maar nemen zoals ik ben" houding. Herbert, die kun je nemen als zanger en als presentator van Radio BNE Klaar Wakker. Gezinsman, fijne collega.

0: Je hoort hier regelmatig het geluid van een opgietsessie in de sauna. Maar Sam Kok hoorde het geluid van de mannen die aan het werk waren, vastgeketend aan elkaar. The sound of the man working on the chain gang.
1: Warmte. Rust. Herbronning. Detox.
2: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
1: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
2: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
3: Excellent!
4: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
3: Excellent! Jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be.
3: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
5: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
3: VDK Bank.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi, want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
10: Peugeot Days, dat is de hele maand september uitzonderlijke kortingen op alle modellen. De speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar en op SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen. Voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.

Richie Family. Helemaal geen familie, maar de dames hadden duidelijk wel allemaal disco in hun DNA. We zijn 17 september vandaag. Ik denk voor iedereen een gewone school- en werkdag. Maar Lisa Louis

Michael Sandello over een meisje dat helemaal losgaat op de dansvloer. She's a maniac on the floor. Al wat nog volgt is ook goed, maar de maniakken hebben we wel gehad nu voor vandaag.

Adamo met een liedje dat hij nog altijd zingt. Na meer dan 60 jaar. Mes mains sur tes hanches. Edwin Rutten is 83. Iedereen in de Lage Landen kent hem beter als Ome Willem. Maar Edwin is al zijn hele leven jazzzanger. In die hoedanigheid duikt hij regelmatig op in de Rat Pack op zondagavond. En 4 jaar geleden zong hij nog mee tijdens ons concert met de VRT Big Band. Geweldige man. Swingende groeten. En tot morgen.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldieprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
3: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
4: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
5: Houd deze winter de warmte binnen met nieuwe ramen en deuren van Belisol. Van A tot Z geregeld. Belisol. Altijd zeker.
6: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
7: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
8: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
7: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
9: Recupel. Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. Actrice Chris Bonny is overleden. Ze werd 90 jaar en de voorraden zoet water op aarde blijven dalen. Actrice Chris Bonny is overleden. Bonny speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films, zoals Het gezin van Pamel en Wij heren van Zichem. Ze stond ook veel op de planken in het theater. Toch zal ze vooral herinnerd worden voor haar rol van Yvette, 15 jaar lang in de VRT-soap Thuis. Bonny speelde er de moeder van Simonneke en de schoonmoeder van Frank Bomans.
1: Simonneke was weer vroeg de deur uit. En het was weer beeld zonder klank. Als je zo voortdoet, hè, Frank, dan gaat ze toch nog kwijtgeraken.
2: Wat is dat allemaal?
1: Maar enfin, Frank, doe iets.
3: Zal dit de eerste keer zijn, hè, dat jij uw belofte niet nakomt?
2: Zij mogen gerust. In ieder geval, madame Toertjes, gegauw verschiet.
0: In de Kamer is deze namiddag het parlementair jaar geopend. De eerste zitting na de vakantie stond vooral in het teken van de lopende begrotingsonderhandelingen. De oppositie waarschuwde voor de plannen van de regering en deed zelf suggesties.
4: Gaat u werk maken van uw belofte van fiscale autonomie?
5: Stop met al die nieuwe taksen in te voeren en die regeltjes.
6: Est-ce que vous allez enfin faire contribuer ceux qui en ont les moyens?
0: Premier De Wever riep zijn coalitiepartners op zich niet van de wijs te laten brengen.
7: Sommige politieke strekkingen zullen de komende weken alles doen om deze sanering te demoniseren en de bevolking daartegen op te zetten. Dat is eigenlijk vandaag al begonnen en dat is uiteraard uw democratisch recht. Maar ik roep alle constructieve politieke krachten op om zich daardoor niet te laten beïnvloeden, laat staan te verlammen.
0: Over iets minder dan een maand moet premier De Wever zijn begroting voorstellen in het parlement. Milieuorganisatie Greenpeace heeft actie gevoerd aan het federaal parlement. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. De organisatie verwees op een spandoek naar de extreme hitte en de droogte van de voorbije zomer. En een van de gevolgen van de klimaatverandering is dat de wereldwijde voorraden van zoet water blijven afnemen. Een evolutie die al meer dan 10 jaar duurt. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Er is steeds minder water op het land, in de bodem en in rivieren. Waterwetenschapper Marjolein van Oppen.
8: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen, hè. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
0: Op het Koninklijk Paleis in Brussel heeft de koning 12 landgenoten ontvangen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Onder hen was ook pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten en haalde samen met de scouts van Grimbergen al €250.000 op voor hulp aan Oekraïne.
9: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleren naar haar ouders te brengen in Tsjerniv. Dat ligt dus 300-400 kilometer boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
0: En op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië in 3 sets. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de 8e finales. En dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep. En dat levert een iets haalbaardere tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond worden de laatste poelenmatchen gespeeld. En dan weten we tegen wie de Belgen zondag of maandag spelen. Vanavond zwaar bewolkt met regen, morgen wolken en opklaringen, maar meestal droog en tot 21 graden. En ook zaterdag is het zacht met regelmatig zon. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, klinkt goed hè.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
3: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat blieft?
3: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
3: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Gezien de krimpende aandachtspannen is deze info over de Peugeot Days in korte berichten onderverdeeld.
9: Klaar?
8: Heel september uitzonderlijke kortingen op alle modellen.
9: Ja?
8: Plus de speciale Peugeot Care garantie van 8 jaar.
9: Nog mee?
8: Op alle SUV's een overnamebonus van €7000 bovenop de waarde van uw wagen.
9: Gaat het nog?
8: Van 7 tot 19 september open doors bij alle dealers.
9: Kortom?
8: Peugeot Days. Doen. Voorwaarden op Peugeot.be.
9: Dat was alles. Kijk nu maar wat door het raam.
10: Peugeot.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: In de disco.
2: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
3: Draai een keer in het rond.
2: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
4: Oké,
2: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
6: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je appjes aan het updaten.
7: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je landbouwbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
10: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
4: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle kinderjeansbroeken tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Imos Koopman!
7: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot €5.000. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. In Lendeleden en Isegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation in Isegem vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk. Daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken zijn maandag van start gegaan. Op het Koninklijk Paleis in Brussel heeft koning Filip 12 landgenoten ontvangen die zich belangeloos inzetten voor anderen. Onder hen pater Karel Stoutemans van de abdij van Grimbergen. Hij organiseert hulptransporten en haalde samen met de scouts van Grimbergen al 250.000 euro op voor hulp aan Oekraïne.
1: Een Oekraïense dame in Gent die vroeg voor noodhulp, droge voeding, kleren naar haar ouders te brengen in Tsjernihiv. Dat ligt dus 300-400 kilometer boven Kiev. En er was niemand die durfde rijden. En ja, je dat kunt draaien of keren, maar bij mij was er zo'n innerlijke stem. Karel, als jij niet gaat, wie gaat er dan wel? Niemand.
0: Het overlijden van actrice Chris Bonny maakt bij voormalige collega's veel los. Bonny, die 90 jaar werd, had een lange carrière en speelde in heel wat Vlaamse televisiereeksen en films mee, onder meer in de VRT-reeks Thuis als Yvette. Actrice Kader Gurbus was een goede vriendin van haar. Zij heeft Chris Bonny de afgelopen dagen nog verschillende keren gezien, zegt ze.
2: Zoveel mogelijk dat ik kon, ben ik naar daar gegaan. En je zag dat ze achteruit ging. Maar gisteren heb ik haar nog kunnen vastpakken. Ik heb haar gestreeld, ik heb haar haar gestreeld. Ik heb haar een kus gegeven, gezegd dat ik haar enorm graag zie. En ik heb gezegd tot morgen. En dat is er niet meer van gekomen. Ik wou deze middag nog eens gaan. En deze morgen hoorde ik dat ze overleden was.
0: Milieuorganisatie Greenpeace heeft actie gevoerd aan het federaal parlement in Brussel. Greenpeace wil dat het klimaat veel meer politieke aandacht krijgt. De organisatie verwees op een spandoek naar de extreme hitte en droogte van de afgelopen zomer. Sport op het EK volleybal hebben de Belgische mannen hun laatste groepswedstrijd gewonnen. De Red Dragons versloegen Servië met 3-0. Onze landgenoten waren al zeker van een plaats in de achtste finales. Dankzij deze zege eindigen ze al zeker in de top 2 van hun groep. En dat levert in theorie een iets minder sterke tegenstander op in de volgende ronde. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen. Temperaturen vannacht tot 14 graden. Morgen krijgen we wolken en opklaringen. Het is meestal droog. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Rust. Herbronning. Detox.
1: Het is Nationale Sauna Week bij Radio Bene.
0: Luister en speel mee, want je maakt elke dag kans op een heerlijke sauna-ervaring voor twee.
1: Ontdek alles over de Nationale Sauna Week en doe mee met de online wedstrijd op VRT Max.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
5: natuur. Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja, schat.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Lees jij de rest maar.
8: Oké. In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
9: Mannekes! Bompi! Kijk eens, mijn nieuwe kamer!
10: Oh. Dat is het zachtste groen dat ik ooit zag.
9: Zo fris en stralend! Dat is nu de nieuwe levenskleur van 2027. Soulful Sage.
11: Ja, ik wil heel ons huis schilderen.
9: En wel, Gamma geeft nu 25% korting.
12: Allega's! Naar Gamma!
13: Ontdek Soulful Sage en krijg 25% korting op alle Levi's Ambiance verf in de winkel en de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
9: Gamma, jouw verfexpert.
14: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl. Voorwaarden op pearl.be.

0: Rabobank, zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
4: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
5: Wat?
4: Hier staat op alle modellen.
5: Ja, ja.
4: En die prijzen zijn die gecheckt?
5: Absoluut.
4: De Ford Puma vanaf €19.900.
5: Yep.
4: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
5: Oké.
6: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
6: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: alles inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: met Brecht Schaberichs. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia, in Zuid-Amerika, een nieuwe kattensoort ontdekt. En dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is dus niet zo, zegt bioloog Jonas Lescroix.
1: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
0: Uit een genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe kattensoort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam de Leopardus Tilcayo is. In Lendeleden en Izegem in West-Vlaanderen is een deel van het Ventilus-project geschorst. Omwonenden van een hoogspanningsstation vrezen dat bij grondwaterwerken daar het opgepompte water vervuild is en in een beek zal terechtkomen. De Raad voor Vergunningsbetwistingen geeft hen gelijk en daardoor mag de aannemer de werken voorlopig niet opstarten. Ventilus is de hoogspanningslijn die netbeheerder Elia wil aanleggen en stroom van op zee naar het binnenland moet brengen. De werken daar zijn maandag van start gegaan. En voor de kust is een oude zeemijn van 150 kilogram onschadelijk gemaakt, dat meldt de marine. Het springtuig was vast komen te zitten in een baggervaartuig. Een patrouillevaartuig bracht de mijn naar open water. De ontmijningsdienst Dovo heeft de mijn dan veilig laten ontploffen. En dat is belangrijk, want de Noordzee is een van de drukst bevaren zeeroutes ter wereld. De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die wil kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf hun 13e tot hun 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De directrice van de Gezinsbond, Katrien Beusaert, vindt 2 zaken in het voorstel belangrijk.
2: Dat er geen totaalverbod komt op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Wij vinden het belangrijk vanuit de Gezinsbond dat kinderen mediawijs worden opgevoed. En een tweede punt wat wij toejuichen is dat de techbedrijven zelf eigenlijk worden verantwoordelijk gesteld voor het bewijzen of zij kindveilig zijn, ja dan nee, zodat je eigenlijk van beide bron de uitdagingen die er liggen al kan aanpakken.
0: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op land. Daardoor is er ook minder drinkbaar water. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit hoe dat komt.
3: Dat is een gevolg van klimaatverandering waar we niet vaak bij stilstaan. Doordat onze atmosfeer opwarmt, kan die atmosfeer enerzijds meer water vasthouden. Dus dat wil zeggen minder water op het land, want er zit meer water in onze atmosfeer. Daarnaast ook door die stijgende temperatuur ga je minder water kunnen vasthouden in gletsjers bijvoorbeeld. We gaan rivieren ook sneller uitdrogen. Er gaat meer water in onze zeeën en oceanen zitten. Zout water dus, dat we niet direct kunnen gebruiken.
0: En vanavond is het zwaar bewolkt met regentemperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen wolken en opklaringen, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: rechts, mensen rechts, schaap rechts. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat blijkt uit een rapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. De vraag naar water neemt toe. Door de klimaatcrisis is er alsmaar minder water op het land en ook in sneeuw, gletsjers en rivieren. Wetenschapper Marjolein van Oppen legt uit waarom dat een probleem is.
1: Dat is het water net dat we kunnen gaan gebruiken om drinkwater van te maken, om industrieën te laten draaien, om te kunnen koken, om te kunnen kuisen. Dus dat is het water dat wij als mens dagelijks gebruiken. En dat niet alleen, hè. Onze natuur hangt er ook heel hard van af. Dat gaat gepaard met enorme verliezen aan biodiversiteit en natuur. We moeten niet direct schrik hebben dat dat een effect gaat hebben op onze drinkwatervoorziening. Maar op een veel grotere schaal natuurlijk heeft het een enorme impact op onze omgeving, op de natuur waarin we leven.
0: De Gezinsbond is tevreden met de Kids Act die de Europese Commissie heeft voorgesteld. Die Kids Act moet kinderen en jongeren beter beschermen in de digitale wereld. Zo zullen jongeren onder de 13 geen accounts mogen aanmaken op sociale media. Vanaf een 13e tot een 15e kunnen ze dat wel doen onder toezicht van de ouders. De Gezinsbond is blij dat er geen totaalverbod voor jongeren komt en dat sociale mediabedrijven moeten aantonen dat hun platform veilig is. Maar directrice Katrien Beusaert van de Gezinsbond vindt dat ook ouders hulp moeten krijgen.
2: Dat er toch ook een verantwoordelijkheid komt te liggen bij ouders en grootouders in het mediawijs opvoeden van hun kinderen. En Gezinsbond vindt het dan toch belangrijk dat daar ook de nodige communicatie vanuit de overheid wordt op punt gesteld over wat er nu wel of niet kan, zodat ouders en grootouders geïnformeerd zijn, maar daarna met de kinderen zelf aan de slag kunnen gaan.
0: Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Dat is voor het eerst in ruim 100 jaar. Het gaat om een tijgerkat, de Tilcayo, die ietsje kleiner is dan de huiskat en in de bossen van het Andesgebergte leeft. Een Boliviaans gezin vond het diertje 10 jaar geleden als kitten, nam het in huis en ging ervan uit dat het een huiskat was. Maar dat is niet het geval, zegt bioloog Jonas Lescroix.
3: Na een periode van een jaar bleek toch dat het absoluut geen huiskat was, dat het veel te veel wilde streken vertoonde, dat het er ook niet uitzag als een huiskat. En dan hebben die mensen beslist om dat dier binnen te brengen bij een lokaal opvangcentrum waar het sinds 10 jaar leeft.
0: Uit genetisch onderzoek blijkt nu dat het een volwaardig nieuwe soort is. Lescroix en zijn collega's willen nu nagaan hoe zeldzaam die Tilcayo is. Sport in de Europa League voetbal is Union zo net begonnen aan de groepsfase. De Brusselaars nemen het in Tsjechië op tegen Victoria Pilsen. Staat daar nog 0-0. Vanavond is het zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt. Temperaturen van 8 tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Smijns, Brechts, Schaaprechts. Biologen van de Universiteit Antwerpen hebben in Bolivia in Zuid-Amerika een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een tijgerkat, de tilcayo, iets kleiner dan de huiskat. En die leeft in de bossen van de Andesgebergte. Een Boliviaans gezin vond het dier als kitten, nam het in huis, maar al snel bleek dat het geen huiskat was. Genetisch onderzoek maakt nu duidelijk dat het een nieuwe soort is, ooit afgesplitst van andere tijgerkatten. Dat is toch opmerkelijk, zegt bioloog Jonas Lescroix.
1: Er worden nog vaak nieuwe soorten beschreven, zeker als we kijken naar insecten, schimmels, planten. In katachtigen is het echt wel een unieke situatie. Het is nu meer dan een eeuw geleden dat er een nieuwe wetenschappelijke soort beschreven werd. We kijken naar het aantal verschillen in het DNA en dan rekenen we terug met zoveel verschillen per generatie hoeveel jaar geleden het contact tussen twee groepen katachtigen gestopt is. En voor de tilcayo, de nieuwe soort, komen we op die manier op ongeveer 1,4 miljoen jaar geleden.
0: Ja, beelden van dat schattig katje vind je in de app van VRT Nieuws. Kamerfractieleider Oscar Seuntjes van Vooruit wil dat er onderzocht wordt of zijn partijgenoot Alain IJzermans toch nog gedagvaard kan worden voor te snel rijden. De burgemeester van Houtale-Helchter ontsnapt aan een veroordeling omdat hij parlementair onschendbaar is en er procedurefouten zijn gemaakt bij het parket. Daar is veel verontwaardiging over. Oscar Seuntjes.
2: Er zijn inderdaad fouten gemaakt, dat is duidelijk. Maar ik zou graag willen dat er nog gekeken kan worden. Of aan hij toch nog gedagvaard kan worden. Want in dit land hebben we in principe dat als je een fout maakt, dan moet je gestraft worden wie dat je ook bent. Of je nu een parlementslid bent of niet. Dus ik zou zeer graag willen dat dat nog kan worden rechtgezet.
0: De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in het jaarrapport van de Wereldmeteorologische Organisatie. Goed omspringen met het schaarse water is dus belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze daar een win-win-project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
3: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sprooiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
4: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
3: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
5: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Donc pour moi la question c'est pas posée.
0: Sport in de Europa League voetbal speelt Union tegen het Tsjechische Victoria Pilsen. Bert Sterks, zij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe doet Union het?
6: Heeft het prima gedaan in de eerste helft. Het staat 0-2 voor in Tsjechië. Union begon ook echt heel sterk aan de wedstrijd. Met hoge druk op zijn tegenstander en tal van kansen voor onder meer Patrice Zeneli Schoofs, die net naast trapte ook. De 0-1 kwam er na een heel mooie lange bal van Sila, waarop de Tsjechische verdediging zich verkeek. Mofoken kon afwerken. 0-1. Daarna één grote kans voor Victoria. De eerste helft, de enige in de eerste helft die maar net werd gemist door Adu en Memic, waarna Pjontic er op de counter 0-2 kon van maken voor Union. En er zelfs nog kansen waren op de 0-3 voor Zeneli en Havenaar. Maar telkens weer lag die heel goede doelman Wiegelen van Victoria Pilsen in de weg. Anders had de score echt al hoger kunnen oplopen in de eerste helft. We gaan zo meteen beginnen aan de tweede periode. 0-2 is dus de voorsprong.
0: Dank je, Bert. Op het EK volleybal hebben de Red Dragons de groepsfase afgesloten als groepswinnaar. De nationale volleybalmannen wonnen vandaag met 3-0 van Servië. Ze speelden een heel volwassen wedstrijd, zegt hoofdaanvaller Ferre Reggers.
7: De meest constante misschien wel. Het was ook niet de moeilijkste match, want er was weinig weerstand. Dus dan is het ook wel makkelijker om constant te blijven. Maar vandaag was zeker wel het constantste. Want het was vaak met ups en downs deze week. Maar ik denk wel dat dat ons kan helpen om nog te groeien verder.
0: Ja, in de 8e finale, zondag of maandag, nemen ze het op tegen Tsjechië. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen die naar het oosten trekt bij temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi zijn er morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond. De luchtverkeersleiders op Charleroi hebben sinds gisteravond het werk 's nachts neergelegd, vanaf 10 uur 's avonds tot 8 uur 's morgens. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies van de luchtverkeersleiders. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond geraakt, de andere 4 zijn licht gewond. Ze werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
1: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
0: In de Verenigde Staten is de man die het Democratisch Congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel en hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond, de vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen ze in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars klopten Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Bert Sterks, was het een overtuigende overwinning van Union daar in Tsjechië?
2: Die was erg overtuigend. Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft eigenlijk al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks dus een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. De doelman van Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. En na 1 grote kans voor de thuisploeg duwde Union weer door. Bjundic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor de rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt. Een kopbal van Krijc Valuci 0-3. Goeie start dus voor Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Dank je Bert. Vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, meestal droog en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: RT Nieuws met Brecht Schaprigs. Door de staking bij de luchtverkeersleiders van Skies om de luchthaven van Charleroi zijn morgen 42 vluchten geschrapt, 21 vertrekkende en evenveel aankomende. Dat meldt de luchthaven vanavond laat. De luchtverkeersleiders in Charleroi hebben sinds gisteravond het werk neergelegd van 10 uur 's avonds tot 8 uur 's ochtends. En ze willen dat elke nachtshift doen tot en met 10 oktober. De aanleiding is een sociaal conflict over de nachtpremies. De 5 militairen die vanmiddag in Hechtel-Exel in Limburg bij een parachutesprong in de bomen zijn beland, werden waarschijnlijk verrast door een windstoot, dat zegt het Nederlandse leger. Het ongeluk gebeurde tijdens een grote militaire oefening waaraan meerdere landen deelnamen. 1 Amerikaan is zwaar gewond, de andere 4 zijn licht gewond. Zij werden bevrijd door de brandweer. Volgens de Nederlandse commandant Patrick van Aalderen zijn ongelukken bij zulke oefeningen onvermijdelijk.
1: Dit gebeurt vaker. En als we kijken, deze grote internationale oefening, zo'n 12 NAVO-landen hier aan deelnemen, met 600 parachutisten, dan zien we dat het al dagenlang tot wekenlang goed gaat. En dit is incidenteel iets wat gebeurt, maar waar we wel rekening mee houden, omdat dit gewoon, dit hoort bij airborne operaties.
0: In de Verenigde Staten is de man die het democratisch congreslid Ilhan Omar heeft aangevallen met azijn veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij kreeg ook een contactverbod van 3 jaar. Omar raakte niet gewond. De vloeistof kwam vooral op haar kleren terecht. De man van 56 stapte in januari op Omar af toen zij in het stadhuis van Minneapolis een toespraak gaf. Ze had toen opgeroepen om de omstreden immigratiedienst ICE af te schaffen. De wereldwijde voorraden van zoet water nemen al meer dan 10 jaar af. Dat staat in een jaarrapport van de Wereld Meteorologische Organisatie. Dus goed omspringen met het schaarse water is belangrijk. In de Franse Pyreneeën hebben ze er een win-win project van gemaakt voor de boeren. Katrien van der Schoot.
2: Benjamin loopt langs zijn abrikozenplanten. Ze krijgen sproeiwater uit een kilometerslang buizennetwerk. Gezuiverd water van toiletten, douches en afwasbakken van heel de regio. In dit zuiveringsstation in Argel-sur-Mer wordt dagelijks 10.000 liter van dat afvalwater gerecycleerd. Vroeger werd het in zee geloosd, nu krijgt het een tweede leven, zegt directrice Marion.
3: Cette eau était rejetée en mer sans réutilisation supplémentaire. Donc l'idée c'est vraiment de donner une seconde vie à cette eau.
2: Genoeg voor 56 boerderijen in de streek. Het kost hen veel geld, maar beter dat dan je oogst verliezen door de droogte, vindt Benjamin.
4: Est-ce qu'il faut mettre la main au portefeuille ou perdre des récoltes? Voor mij is de vraag niet gesteld.
0: Sport in de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd gewonnen. De Brusselaars versloegen Victoria Pilsen uit Tsjechië met 0-3. Het verslag is van Bert Sterks.
5: Union greep zijn tegenstander meteen bij de keel en legde in de eerste helft al de basis voor een ruime overwinning. Ondanks een pak afwezigen werd een weliswaar makke tegenstander makkelijk opzij gezet. Doelman Wiegelen van Victoria Pilsen verrichtte eerst nog een paar puikenreddingen voor Mofokeng de 0-1 binnentrapte op een lange pas van Silla. Na 1 grote kans voor de thuisploeg, over de hele match bekeken, duwde Union weer door. Bjondic scoorde op de counter 0-2 en de score had voor rust echt nog hoger kunnen oplopen. De bezoekers controleerden makkelijk in de tweede helft met nog enkele kansen en ook een derde doelpunt, een kopbal van Krijsvalushi 0-3. Goeie start dus van Union dat nu al in 5 wedstrijden op een rij minstens 3 keer scoorde.
0: Het weer vannacht is het zwaar bewolkt met kans op een bui, temperaturen tot 14 graden. Morgen krijgen we zon en wolken, het is meestal droog en tot 21 graden. Zo, donderdag 17 september, zit erop, een goede nacht.

boven in de hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt, zij

Yeah.

0: weer een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. In Frankrijk is een politieagent van 35 in verdenking gesteld voor het voorbereiden van een terroristische aanslag en het printen van 3D-wapens. Hij zou een aanhanger zijn van extreem rechts en er radicale en gewelddadige ideeën op nahouden. De man werd eind augustus opgepakt en volgens het Franse persagentschap AFP had hij plannen voor aanvallen tegen de belangen van de staat en mogelijk ook tegen de ordendiensten. Onderzoekers proberen nu te achterhalen welke doelwitten hij precies had en met wie hij daarover contacten legde. Voorlopig is hij de enige die al in verdenking werd gesteld. De Iraanse president Pezeshkian en zijn minister van Buitenlandse Zaken mogen volgende week de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bijwonen. De Amerikaanse regering heeft hun visa goedgekeurd. En die beslissing is best opvallend, omdat de VS in conflict is met Iran. Gisteren werden de visa van de Palestijnse president Abbas en zijn delegatie dan weer geweigerd. En dat voor het tweede jaar op rij. In de Europa League voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd in de competitiefase gewonnen. De Brusselaars wonnen met 0-3 op bezoek bij het Tsjechische Viktoria Pilsen. Een perfecte start voor Union, dat zag ook trainer David Huber. Al had zijn ploeg wel nog meer kunnen scoren.
1: Het is wel de manier waarop we weer wouden beginnen. En wat ik voor de wedstrijd ook zei, de manier waarop wij eigenlijk ons presenteren in de Domestic League, willen wij ook in Europa laten zien. En goed, ons eigen DNA. En dat is heel belangrijk dat we dat blijven op hameren. Waar we ook komen, op dezelfde manier proberen voor de dag te komen. En goed, dat is ook goed gelukt. Ik denk alleen die doelpunten.
0: De andere Europese voetbaluitslagen vind je allemaal op sporza.be. Vannacht zwaar bewolkt, kans op een bui ook en minimaal rond 14 graden. Straks krijgen we een dag met zon en wolken, maar wel meestal droog dus. En maximaal tot 21 graden. Ook zaterdag eerst mooi weer met zon en wolken en 22 graden. Tegen de avond neemt de bewolking dan wel toe. Fijne nacht nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3.